0: Hij liet ons stralen in Haarlemmermeer. DJ Albert. Helemaal volledig in de mix. Een eerbetoon aan de beste man Albert Roelswaard. Helaas dus te jong overleden. De Deep Club, AK, de Deep Department. Ja, die gaat nog door tot dus eind juli, begin augustus. Dan houdt het daarna op met het voortbestaan van deze nacht op Meer Radio met Dance. Voor nu. Of er een nieuwe episode gaat komen, dat weten we nog niet. Maar we danken in ieder geval Albert voor al zijn moeite, effort en alles wat hij heeft gedaan om ons tevreden te maken met dancebeats. En dat deed hij. Met zijn eigen feesten, op zijn manier. Namens Meer Radio nog eenmaal. Albert, super, super bedankt voor wat jij hebt gedaan voor ons hier in Haarlemmermeer. En laten we boven dansen tot de zon weer opkomt. Dankjewel. Tot ziens, vriend.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ga even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Mun College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ik ben Schuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: TenneT noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder TenneT ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens TenneT sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Show is hot out here. No.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Besluit over hoofdvestiging Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld. En Herbert Visser College koppelt praktijk en onderwijs op hybride bouwplaats. Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat een definitief besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan beginnen. Het Herbert Visser College werkt aan een hybride bouwplaats waar leerlingen techniek dit direct in de praktijk toepassen. Leerlingen bouw, wonen, interieur hebben de funderingsbekisting afgerond. Na de zomervakantie volgen nieuwe fases. Leerlingen krijgen onder meer een gastles over grondboren en grondspuiten. Ook wordt de hoofdleiding voor elektra aangelegd. Daarna starten leerlingen produceren, installeren en energie met het leidingwerk en de bewapening. Door theorie en praktijk te combineren ontwikkelen leerlingen technische vaardigheden. Ook leren ze samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden die een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radiohead en Street Spirit.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes. Warm welkom bij Meer Wakker op deze fraaie zondag 5 juli 2026. En ik verbaas me over het feit dat ik het goed heb gezegd. Maar ja, dat ik de zaterdag verkeerd doe, dat is misschien wel logisch, want dat doe ik niet zo vaak. Maar de zondag zit er wel zo ingesleten. Ik verwacht eigenlijk geen fouten dit vandaag. Nee. Het is namelijk al dag nummer 2 dat ik zit op dit tijdstip. Normaal gesproken altijd Niels op de zaterdag, ik op de zondag. Zo hebben we de boel een beetje verdeeld. Maar ja, aangezien Niels nu op vakantie is, is het mijn beurt om ook de zaterdag erbij te doen. En als ik op vakantie ben, dan draaien we het om. Maar goed, ik ben volgens mij, als ik het ga tellen, minder vaak op zondag niet beschikbaar dan Niels op zaterdag per jaar. Maar het valt ook wel mee. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien, want dat is het recept voor de zondag. Another N45 Ultra komt eraan. Talk to You. En Alanis Morissette. Ik bedoel, Alison Moyette. Jeetje, nou. Lijkt een beetje te veel op elkaar, hè? Kunnen die dames niet gewoon even iets afspreken, dat ze hun namen even iets verschillend laten klinken? Maar goed, misschien is dat zometeen een opdracht. Om het goed uit te spreken. Alison Moyette, zometeen All Cried Out. Naar Muse Uprising.

meer radio. Daarna Another M45 Ultra, Talk to You, Muse, Uprising. Goedemorgen, dit is Meer Wakker. Onderweg Bluff en Hou Vol, Hou Vast. Nova Star Wrong, na deze Azaret. Love Hurts.

0: Novastar en Wrong op meer radio. We steeds maken de vergissing dat Novastar een band is. Maar dat mogen we niet echt zeggen. Want eigenlijk is het een singer-songwriter, Joost Zwegers uit België, die zichzelf Novastar noemt. En zodoende mogen we dus eigenlijk niet zeggen de band Novastar, maar juist, dit was, waren, is, zijn. Ik ben ook nou ook helemaal de draad kwijt inderdaad. Je begrijpt het al wel. Novastar, Wrong op meer radio. Daarvoor Bluff, hou vol, hou vast. En dit is Meer Wakker met onderweg Madonna, The Cure, na het meernieuwsoverzicht.
1: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op meer radio. Dit is het meernieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Kaai Munk College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

uit 2005. Madonna, Hang Up op meer radio. En uiteraard een flink sampletje gebruikt. En het sampletje is volgens mij meer herkenbaar dan deze Hang Up. Splits Ends onderweg. Zometeen Message to My Girl. En ook Train, Angel in Blue Jeans. Naar The Cure, Boys Don't Cry.

Splits Ends op Meer Radio. Message to My Girl. En The Cure hoorde je daarvoor nog. Boys Don't Cry. Somber zometeen undressed na Train.

Justy, Jack Style John en Turn the Lights Off op Meer Radio. Het origineel uiteraard van DJ José. Somber daarvoor, Undressed. Dit is Meer Wakker met Cresip.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Railschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: The Boss. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom, Meer Wakker, op deze fraaie zondag 5 juli 2026. En wat is de afgelopen dagen toch fijn weer, hè? Ah, ja, dit zijn temperaturen waar ik me wel echt wel heerlijk bij kan gedijen. Ja, in vergelijking met vorige week. Oh, jongens. Ik heb nog steeds een soort van traumatische ervaring opgedaan tijdens de hitte van vorige week vrijdag. Dat was wel echt heel erg heet. En dat heeft er wel voor gezorgd dat zeker tot woensdag, afgelopen woensdag, wel warm is gebleven in mijn huis. Ja, hittestress. Ik weet niet wat dat is, maar het kost me maar best wel veel moeite om de hitte in huis te krijgen. Als ik alle zonneschermen dicht doe en mijn strak houdende instructies om alleen bij zonsondergang de ramen te openen. Maar als het dan eenmaal op zo'n hele hete dag toch dat weer heet is binnengekomen, is het ook weer heel erg lastig om het eruit te krijgen. Maar ja, inmiddels kan ik zeggen, het is gelukt. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Teddy Swims onderweg en Anouk Sacrifice naar All Moon Black. Samen met Avicii, Waiting for Love.

Succes uit de begintijd van Anouk. Sacrifice op Meer Radio. Dat waren de 90s nog. Teddy Swims hoorde je ook nog. Mr. Know-It-All en Olu Black Avicii Waiting for Love. Dit is Meer Wakker met Nelly Furtado. Try.

0: Let's Dance, David Bowie op meer radio. En ook hoor je nog Emerson, daarvoor nog Peter Gunn en Nelly Furtado, Try. Dit is Meer Wakker. Zondag 5 juli 2026 onderweg Calvin Harris en ook de Magic Street Preachers komt eraan. If you tolerate this, then your children will be next. Dat is nog eens aan een gevaren zijn, nietwaar? Het kan zo op een pakje sigaretten als tekst. Ja, ja, ja, ja. Of op allemaal andere dingen die allemaal slecht voor je zijn. Ja, dat dus. En ook Dominique Vie komt eraan na het meer nieuwsoverzicht.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, art.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: TenneT noemt A9 Zuid als mogelijke locatie voor kleine kernreactoren en inwoners mogen meedenken over nieuw Raadhuisplein. Netbeheerder TenneT ziet het gebied A9 Zuid bij Haarlemmermeer als een mogelijke locatie voor 6 kleine kernreactoren. Het voorstel is op eigen initiatief onderzocht als alternatief voor 2 grote kerncentrales. De regering onderzoekt voorlopig alleen Eemshaven en Terneuzen als mogelijke locaties. Volgens TenneT sluiten meerdere kleine reactoren beter aan op het bestaande stroomnet. Ook zouden hierdoor minder investeringen in het hoogspanningsnet nodig zijn. Het voorstel wijkt af van het huidige kabinetsbeleid en is geen officieel onderdeel van de lopende locatiekeuze. Inwoners en ondernemers kunnen vanaf september meedenken over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein in Hoofddorp. Het plein verandert door de toekomst van het nieuwe gemeentehuis en woongebouw SEM met 280 appartementen. Het college heeft ingestemd met een schetsontwerp. De gemeente vraagt ideeën over onder meer groen, bestrating, zitplekken, bomen en een waterelement. Dat gebeurt via een online vragenlijst en bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarna wordt het onderwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

This Clips, Calvin Harris en How Deep Is Your Love? Ach, stel die vraag maar niet. Dit is Meer Wakker, onderweg zometeen Dominique Fiek en Baby Doll komt eraan. Na deze Magic Street Preachers. Een zeer lange tekst in de titel, maar ik ga hem toch helemaal uitspreken. If you tolerate this, your children will be next.

Dominique Fiek en Baby Doll op meer radio. Daarvoor Magic Street Preachers. En dit is meer wakker met onderweg Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij. Yeah. Maar eerst even terug naar de zomer van 2009. Een bijzondere zomerhit hadden we toen. Maar dat is namelijk Duits. Komt niet vaak voor in Duitse zomerhits. Peter Fox.

All Night Long. Lionel Richie op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Kevin, Roxy Dekker, Jij Hebt Mij en Peter Fox, House Am Zee. Tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zometeen fantastische prijzen te winnen als je telling weet te raden bij Maurice. Meer compleet tot een uur of 12.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer compleet.

0: Madonna op meer radio.
1: Het is zondagochtend.
0: Goedemorgen.
1: Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van der
0: Ham. Nou, gezellig. Zondagmorgen, het is vandaag 5 juli. Hallo, goedemorgen. Dit is meer radio. Live vanuit een, lekker hoofd met een lekker temperatuurtje vandaag. Wat kun je verwachten? Je kunt sowieso leuke muziek verwachten van heel lang geleden en uit het heden. En als je leuke muziek wil horen, kun je ons altijd even een e-mail sturen in de e-mail eventjes wat je graag wil willen horen. En je kunt e-mail ook gebruiken voor het spelletje, want je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag het uurtje bowlen voor 6 personen. Mooie zin erbij met de Hollandse Hits. Krijg je ook Fonds van Cadeau, sowieso. Dus als je mee wilt doen, wat moet je doen? Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En als jij weet welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding, dan kun je kans maken op die prijzen. En die aanwijzingen die komen er zo meteen aan. Dus speel ik ermee en maak kans op een uurtje bowlen voor 6 personen op deze zondag 5 juli. Als we een Blondie zat te wachten, komt eraan. En Bob Marley in de Wales. Weer staan we Joe Vanotti op weer radio op deze zondagmorgen. 7:10, hallo. Lekker wakker worden. Oh, je bent al wakker. Ja, Libera, Lanima.

0: libera l'anima. Op je radio.
1: Mi piace così.
0: 11 over 10. En daar wijs ik zeggen, de komende zomertijd spel ik mee met Tele Dingen. Maar kans een uurtje bolen voor 6 personen. Daar hebben Blondie en The Heart of Glass.

0: Ik wil wel een ander draaien. Ik ken het ook al van Denise. Ik dacht, ik draai deze even op zondagmorgen. 10:15. En ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bolo voor 6 personen. Wat moet je doen? Ik zend 3 aanwijzingen naar je toe. Jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor een gebruiksvoorwerp? Ja.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is. Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden op geschreven. Dus, meestal wel. Als je geluk hebt. Er staan meestal leuke woorden opgeschreven, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met gefeliciteerd. Ja. Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met gefeliciteerd. Is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren valt.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staat meestal leuke woorden staan er meestal op als je geluk hebt. Dan.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met hey gefeliciteerd. Wat is dit? Wat zou dit kunnen zijn? Waar babbel ik over? Heb je enig idee? Zit te luisteren en denk bij jezelf, maar dat weet ik. Mail eventjes met in de mail even je naam, je telefoon, nummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En dan kun je kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen en die leuke cd met leuke Hollandse hits. Drop mail even aan studio@meerradio.nl. Gaan we de reggae move met Bob Marley en de Wailers. Dit is Stereo Dapen.

Met het woord Down Under. Deze zondagmorgen. En hier de Weerradio, maar natuurlijk de laatste lokale nieuws tegen van je overbrengen. Dat is een probleem met Carolien, maar ik heb nog een ander berichtje trouwens. Want bij een kopstaartbotsing op de A4 bij Weteringbrug zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Bij de botsing waren drie voertuigen betrokken. Hulpdiensten rukten groots uit. De hulpdiensten werden rond 1:15 verdacht. In totaal werden ze opgeroepen. In totaal vier ambulances kwamen te plaatsen. Een traumahelikopter landde op de weg. Ze hebben het spoed naar het ziekenhuis toegebracht vannacht. Hoe het afgelopen is, dat horen we vooral. Maar laten we een ander berichtje. Een vervolgbericht? Ja, oké. Vervolgbericht. Meer radio, zometeen met natuurlijk Carolien, het laatste lokale nieuws. En natuurlijk ook nog die aanwijzingen voor het tweede ding. Speel lekker mee en maak kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. En die cd met allemaal Hollandse hits, een dubbel cd. Ja, cd spelen, volhalen en meedoen. Wat is dit? Oh, dit is Chaka Khan. Ain't Nobody. Op meer radio.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Besluit over hoofdvestiging Spaarne Gasthuis opnieuw uitgesteld. En Herbert Visser College koppelt praktijk en onderwijs op hybride bouwplaats. Het Spaarne Gasthuis heeft nog geen keuze gemaakt tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg. De eerder genoemde planning voor 2028 wordt niet gehaald. Extra onderzoeken naar capaciteit, financiën en inrichting van de ziekenhuizen zorgen voor vertraging. Het ziekenhuis verwacht het voorgenomen besluit uiterlijk eind oktober bekend te maken. Daarna volgen adviezen van onder meer de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf voordat een definitief besluit wordt genomen. Pas daarna wordt duidelijk wanneer de concentratie van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk kan beginnen. Het Herbert Visser College werkt aan een hybride bouwplaats waar leerlingen techniek dit direct in de praktijk toepassen. Leerlingen bouw, wonen, interieur hebben de funderingsbekisting afgerond. Na de zomervakantie volgen nieuwe fases. Leerlingen krijgen onder meer een gastles over grondboren en grondspuiten. Ook wordt de hoofdleiding voor elektra aangelegd. Daarna starten leerlingen produceren, installeren en energie met het leidingwerk en de bewapening. Door theorie en praktijk te combineren ontwikkelen leerlingen technische vaardigheden. Ook leren ze samenwerken, plannen en verantwoordelijkheid nemen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.

0: Dan een summer Bad Girls op meer radio. Om 4 minuten over 10:30. Ik zei het al, je kunt kans maken om zometeen te winnen. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En er wordt ook gemaild. Nou, graag goede antwoord. Zou leuk zijn. Ja, ik zou zeggen. Maak nog even een kansje. En ik zend die aanwijzing naar toe. Jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Ik moet zeggen, het is wel een, het is een heel herkenbare voorwerp, hoor. Ah, vind ik ook.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is. Ja. Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden opgeschreven. Er staan meestal leuke woorden opgeschreven, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met... Hey, gefeliciteerd. Ja, het is iets leuker dit, is het uitgebreider. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden opgeschreven, als je geluk hebt dan.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker dan te krijgen dan een simpel appje te krijgen waarop staat van... Hey, gefeliciteerd, joh. Dat is, wat is dit? Mail maar even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn aan studio@meerradio.nl. Ja, het beste van ons tweeën. Robert Palmer op de radio.

Best of Both Worlds op Meer Radio. 19 graden vandaag en het zonnetje blijft. Ja, dit is wel een beetje zonnetje, maar er hangt zo'n wolkje voor ons. Een soort van, ik ben een wolk, maar ook niet helemaal. Dat is...

0: mannenpraatje dit, hè? Een beetje mannenmuziek op deze zondag. Het is vandaag zondag, ja, het is vandaag 5 juli. Een hele speciale dag, want het is vandaag, vandaag is het namelijk... Let goed op. Het is namelijk Wereldkustdag vandaag. Ja, serieus, Wereldkustdag vandaag. Ja, goed dan. Hou erop. Zo. Een kus is het teken van affectie. Het betekent te veel. In iedere cultuur op deze aardkloof is het op elkaar brengen van de monden. Het toonbeeld van liefde. Reden genoeg om deze prachtige zomerdag van de kus in het leven te roepen. Wereldkustdag is vandaag. Op deze 7 juli is het lekker kustdag. Ja. Een romantisch kusplaatje bij draaien, moet ik zeggen. Ik dacht, ik koek even naar kus. En kijk, echt zo'n, een beetje een romantisch kusplaatje. Toch niet, hè?
1: Oh, nee. Spoutje dit.
0: Zo'n beetje kus, toch? I was made for loving you. Van kus. Kiss. Mooi spelletje. Zometeen na aanwijzing voor Terding op de radio. Dus blijf luisteren en maak al voor een uurtje bowlen over 6 personen. Dan speel ik ermee. Met Terding.

I love you. Dat is een leuk plaatje met Kirsten in. Kirsten, I was made for loving you. Ja. Sibbel maakt zich op voor een drukke vakantie. Met zo'n 12,7 miljoen reizigers in het verschiet, wat eraan komt. Het begin van de zomervakantie breekt ook de drukste reisperiode weer aan voor Schiphol. Tot en met 30 augustus verwacht de luchthaven zo'n ruim 12,7 miljoen reizigers te vervoeren. Er zijn iets meer dan vorig jaar. Er waren het 12,4 miljoen. Die allemaal de lucht in werden geschoten via de vliegtuigen Schiphol. Nou. 12 voor 11 uur, dit is meer radio. En de aanwijzingen voor het derde ding die komen er zometeen aan. Maak lekker met kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. Draaien wij George Benson. En geef hem maar de nacht.

0: Ja, hij is al voorbij, hoor. Net. Wordt net wakker en de nacht is er voorbij. George Benson op Meer Radio. Ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Niet blowen, uurtje blowen mag ook. Uurtje bowlen voor 6 personen kun je winnen als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is. Mooi lekker. Moet je gewoon via de voordeur naar binnen. Via de brievenbus. Ja. Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden opgeschreven. Er staan meestal leuke woorden opgeschreven, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Het is leuker om te krijgen dan een simpel appje met gefeliciteerd, joh. Het is echt wel iets leukers. Het is gewoon leuk om te krijgen. Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden opgeschreven. In mijn geval als je geluk hebt.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met gefeliciteerd. Wat is dit? Ja, ik zie je denken. Ja, maar dat weet ik wel. Nou, dan stuur je even een e-mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet wat dit zou kunnen zijn, ik ben benieuwd, mail maar even aan studio@meerradio.nl. Even kijken naar de klok. Het is bijna 11 uur en dan gaan we op naar het wereldnieuws, het grote wereldnieuws. En daarna hebben we het tweede uur. En daarin gaan we iemand bellen. Wie jou misschien wel. We gaan iemand bellen, degene die dan het antwoord heeft doorgestuurd. Die komt in de uitzending en die mag het antwoord in de uitzending zeggen. En als het fout is, dan sta je voor paal. En als het goed is, heb je een uurtje bowlen gewonnen. Dus mail maar even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Ga je gewoon maar. Ja. Op naar het nieuws. Met Danny Yankee. Dura. Op Meer Radio.

0: Update wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer compleet.

0: Klank uit de jaren 90. Starship, nothing's gonna stop us now.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Nog 1 uurtje te gaan tot 12 uur. Dit radioprogramma met natuurlijk dat die aanwijzingen voor Teletubbies. Speel ik ermee en maak kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. Op deze zondag 5 juli. Dag van de kus, heb ik gelezen. Dus, blijf maar kussen. Is goed zo. Is goed zo. U weet het wel. Meer radio, het is 10:06. Mijn naam is hier op Tim inkomen. En zometeen nog even van je voorbij. En het laatste lokale nieuws hier uit halen met meer. Op deze zonnige, wolkte zonnige. Ja, het is eigenlijk even naar buiten. Het is gewoon zondag, Maurice.

0: Never gonna give you up hier op Meer Radio. Het is 10 over 11. En ja, wat kun je doen? Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je meespeelt met het spelletje Terding. Ik zend zo meteen die aanwijzing uit. Dan kun jij kans maken om, als je het antwoord weet, kun je kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Ja, en die Hollandse hits CD komt ook nog even voorbij. Dus spel ik ermee.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Ja, wat wabbel ik over? Waar heb ik het over?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is. Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal, als je geluk hebt, leuke woorden opgeschreven. Als je geluk hebt, staan er meestal leuke woorden opgeschreven. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met... Hey, waar is dit, man? Vaak ook wel gekopieerd en kant en klaar, volgens mij, via WhatsApp. Hè? Dat, ja, dat is goed. Dat is heel persoonlijk ook. Wat is dit? Waar babbel ik nou over?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden op.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker om te krijgen dan een simpel appje met hey, gefeliciteerd. Het is wat persoonlijker, moet ik zeggen. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar heb ik het nou eigenlijk over? Meeleven aan studio@meerradio.nl. In de meeleven je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Ja, hier is Fire con Dios op de radio.

En dan zeg ik gewoon, zeg ik toch, vaai con Dios. Ja, lekker dat het... Dat is een tijd niet gehoord, dat nummer. Ik heb echt vaak niet meer gehoord. Niet zo vaak meer gehoord, dat nummer. Ik kom dan even horen, zeg. Mijn collega Robert Hooiveld heeft dat voor me samengesteld. Robert, dankjewel. Ja, even wat anders trouwens. Ja, de A44 is sinds vrijdagochtend weer volledig open voor het verkeer. Met de openstelling van de rijbaan richting Den Haag zijn de werkzaamheden aan het nieuwe Lisser viaduct afgerond. Maar weg, man. Ja, zo. Daarmee komt ook een einde aan de extra verkeersdrukte op de omleidende routes via de A4. Waar de afgelopen weken veel automobilisten last van hebben gehad. Ja. Dus ja, de viaduct is weer klaar en de weg is open in Lisse, zeg maar. Ja, de Lissebrug, zeg maar. En van Lisse gaan we naar Bangkok.

Murrayhead, One Night in Bangkok, One Night in Bangkok. Ja, hé, hey, dacht je maar, wat op, wat je kort, hè. Ik zou gewoon 10 dagen gaan of zo. Ja, dat waar. Ja, vandaag is het trouwens een bijzondere dag. Het is vandaag 5 juli. En we gaan even naar 5 juli. Let op, dames. Ja, voor de dames onder ons. Op 5 juli 1922 gebeurde het namelijk het volgende. De eerste verkiezingen met vrouwenkiesrecht. Wat zeg je allemaal? Er vinden in Nederland op die dag, op 5 juli 1922... voor het eerst verkiezingen plaats met actief vrouwen. Kortom, vrouwen mochten door met heel kort, de 20e eeuw, mochten vrouwen niet stemmen. We hadden geen stemrecht. Mond houden. Ja. En in 1922 was dat voor het eerst dat het echt, wel echt mocht, zeg maar. Ik ga geen grapjes maken, anders dan... Nee, niet leuk. 10 voor half 12. Zondagmorgen, lekker luisteren. En langzaam gaan de winkels open in Centrum Hoofddorp. Terrasjes worden klaargezet en wij draaien op de radio muziek van Michael Jackson. Om 10 voor half 12. Rock with you.

with you. I wanna rock with you. De hele nacht lang. Zou het wel moe worden, niet? Ja. Michael Jackson om 11:58 op deze zondag. Het is altijd ook vandaag even melden. Het is ook nog vandaag is het internationale dag van de plattelandsontwikkeling. Moet ik het voorlezen? Nee, gaan we niet doen. Ik vind de dag van de Wereldkustdag. Vandaag ook Wereldkustdag, hè? Vandaag veel leuker dan ik bezette. Zometeen aanwijzingen voor Tering. Speel mee en maak kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. We gaan om 11:45 iemand bellen. Die mag in de uitzending het antwoord geven. En als het antwoord goed is, heeft die persoon dan dat gewonnen. En natuurlijk die leuke cd erbij. Bobbel cd met allemaal Hollandse hits. Nou, gaan we dansen. Wat voor dans gaan we doen? Oh, de Lambada. Ken je die nog? Een leuke videoclip. Kaoma op Meer Radio.

0: op meer radio. Ja. Kerre dansje nog. Dus ik moet zeggen dat ik dat niet gedaan heb. Want ik weet niet aan mee om dat soort... Nou, laat maar geen. Goed, meer radio. De aanwijzing. Je kunt kans maken op die aanwijzingen. Oh, nee, ik heb het helemaal in de war. Je kunt de kans maken op de meer het uurtje bolen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp dit dan is. Wacht even. Ik bedoel eigenlijk dit...
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, ik ben een beetje verdacht. Ik kom natuurlijk de dag van de kus is vandaag. Ben ik een beetje in de war. Goed, wat is dit voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen...

0: zijn. Heb je enig idee? Laat het me even weten.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik kom bij je binnen via de brievenbus als er iets te vieren is.
1: Aanwijzing 2.
0: Er staan meestal leuke woorden opgeschreven, als ik geluk heb.
1: Aanwijzing 3.
0: Dit is leuker dan een appje te krijgen waar gewoon op staat gefeliciteerd. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Mail ons in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Koning, ben je klaar? Ja, oké. We gaan aan het nieuws voor zometeen met de koning geven. Eerst gaan we nog even een nummertje, een muzieknummertje voor op de reis. Bangerhart. Tot zometeen. En meeleven. Studio@meerradio.nl.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Munk College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Compleet.

Rain Paris, Dolce Vita. En dit is meer radio, live vanuit een hoofddorp met de 7 over half 12. Wat moet ik zeggen dat Willem Drees jarig is vandaag? Is dat kortom, mail nog even je antwoord door aan studio. Het gaat wat een beetje warrig boel vandaag. Aan studio@meerradio.nl om kans maken op dat uurtje bolen. Yeah, man, recognize. Daar met Jimmy Kiff.

En al geduid Rock With You Tonight. En dit is de Reggae Night van Jimmy Cliff hier op Meer Radio. Ik ga even vooruit op de zaken, want aanstaande dinsdag is het 7 juli. Ja, dan is een speciale dag, Maurice. Ja, dat niet helemaal. Ja, het is wel een sprookjesachtige dag. Want ja, op dinsdag 7 juli is het namelijk de dag van het sprookje. Ik moet deze even voorlezen, hoor. De dag van het sprookje is een initiatief van de Efteling, dat in 2007 werd gehouden op 7 juli. Een logische datum, want dat was 777. Het magische nummer. Het symbolische nummer ook, want dat nummer komt in veel sprookjes voor. Denk maar aan zeven mijlslaarzen, zeven dwergen, zeven geitjes. En dat zeven nog wat. Zeven, ja, iets met zeven. Oh. Nou. Bye.

Despacito op meer radio. 11:15 op deze zondag. De winkels gaan open, centrum hoogte op. Ik zou zeggen, leuk, ga er naartoe. Maar let even op, want er is een opstopping. Dat is een verstopping in de fontein namelijk. De fontein, de beursplein is gaan verstopt, die zicht. Dus via die weg kan je niet naar het winkelcentrum toe. Dan moet je via andere weg gaan. Dat zal wat opstoppingen opleveren, zeg maar. En we gaan zo weer met iemand bellen. En die mag in de uitzending het antwoord geven. En als het antwoord goed is, dan kan hij of zij zomaar dat uurtje bowlen winnen voor de 6 personen in die leuke cd. En misschien ben jij dat wel, dus blijf even in de buurt van de radio. Of waar je ook luistert, waar je ook mee luistert tegenwoordig. Wat gaan we daar, Maurice? We gaan bijna een interview. Dan gaat alles los, hoor. Ik ben er in de war van. Janet Jackson op de radio.

0: When I Think of You. Elsje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of moet ik gewoon Els zeggen?
1: Mag hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: ik moet gelijk denken aan Elsje Vieder Elsje, maar ik ben zo anders. Doe jij dat niet?
1: Ja, mag hoor.
0: Mag het allemaal? Els, ja. Goedemorgen. Waar bel je vandaan trouwens?
1: Van Hoofddorp.
0: Oh, gezellig zeg. Wat leuk. En was je al lang bakker?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oh. Hoe komt dat dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik slaap altijd niet echt goed, maar ik ben altijd vroeg wakker.
0: Ik heb wel van het leven geniet natuurlijk, hè, als je weinig slaapt.
1: Ja, inderdaad.
0: Els, ik heb die aanwijzingen gestuurd. Ik kom bij je binnen via de brievenbus als iets te vieren is. Er staan meestal leuke woordjes op. En het is leuk om te krijgen, dan een appje, zeg maar.
1: Ja.
0: En jij hebt een idee wat het zou kunnen zijn, Els?
1: Ja, ik dacht aan een verjaardagskaart.
0: Een verjaardagskaart. Krijg je ook, heb je ook veel gekregen op je verjaardag?
1: Nou, ik ben volgende maand pas jarig, dus ik krijg er altijd wel een aantal, ja. Dus.
0: Oh, heb je veel vrienden?
1: Ja.
0: Dat is helemaal goed, Els.
1: Ja, toch leuk.
0: Wat leuk, hè?
1: Ja.
0: Nou, Els, je gaat een uurtje bowlen in Hoofddorp. Ja,
1: nou, top. Ik ben er goed in, dus...
0: Oh, echt waar? Ben je een topper erin?
1: Ja, nou, ik heb het vorige keer meegedaan met de Special Olympics... en toen heb ik brons gewonnen en zilver.
0: Oké, ik heb dus echt een champ aan de telefoon, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ga niet met jou spelen, hoor, want dan verlies ik natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: kijk, heerlijk. En ben je trouwens echt Hoofddorp, maar wel, hè?
1: Wat zeg je?
0: Ben je echt Hoofddorp?
1: Ja.
0: Kijk eens aan, zeg gewoon. Even kijken, hoor. Ik heb nog een mooie cd trouwens erbij. Met allemaal Hollandse hits, met een dubbel cd.
1: Oké, top.
0: Hou je een beetje van Hollandse muziek?
1: Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Helemaal goed. Is jouw dag helemaal goed vandaag, Els?
1: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: En wat ga je doen vandaag?
1: Nou, we gaan zo meteen even naar het centrum en dan voor de rest niet zoveel.
0: Oké. En als je het centrum gaat, houd er rekening mee dat de Fonteinplein is afgesloten, zeg maar. Hè?
1: Ja, hoorde ik al. Dus dankjewel.
0: Helemaal goed. Hey Els, ik krijg een hele fijne dag en ik laat je weten hoe de prijzen bij je komen. En nou, gefeliciteerd, zou ik maar zeggen.
1: Nou, jullie ook. Dankjewel.
0: Graag gedaan. We gaan Tina Turner voor je draaien.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Dag Els.
1: Doeg. Hoi.

lekker hoor, ja. Tina Turner op meer radio op deze zondag. Bijna 12 uur te worden. Els, gefeliciteerd met de prijzen. En volgende week zijn we er weer met weer meer prijzen. En ook de aanwijzingen voor telling, die staan volgende week alweer op... volgende week staan ze ook alweer op internet. Kun je wel even kijken. En dan kun je weer kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. Ik ga een hele fijne zondag wensen. En ik zou zeggen, tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.

0: leven. Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, Boling en Restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: B-52's en Love Shack.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Tom van Branen met de Meer Radio Middag.
0: Normaal om deze tijd hoor je meer magazines, maar het is zomerreces in Haarlemmermeer. En daarom geen meer magazine, maar gewoon een lekker uurtje heerlijke muziek hier bij Meer Radio. Oftewel de Meer Radio Middag. Ik ben Tom van Dranen en ik draai alle hits voor je. Uit het verleden en uit het heden. Zoals deze nieuwe van Bruno Mars, On My Soul.

0: Live opgenomen in Paradiso in Amsterdam. Rowan Hersen met begeleiding van het Metropolitan in Limburg. En ik heb hier een zomerhit voor je. We gaan terug naar 1966.
1: En dit was een hit in de zomer van 1966.
2: Meer radio.
1: Love and Spoonful. Summer in the City.

Inmiddels een klassieker geworden, deze van Peter Maffay. Dat was Doeve uit begin jaren 70. We gaan op naar het meer nieuwsoverzicht. Dat doen we met Caroline Geven. En tot die tijd, Aretha Franklin voor je.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: College positief over nieuw datacenter in Schipholrijk en rotonde Beursplein Hoofddorp tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het college van Haarlemmermeer heeft positief geadviseerd over de bouw van een nieuw datacenter met kantoor aan de Belsingel in Schipholrijk. De provincie Noord-Holland beslist uiteindelijk over de vergunning. Aan het advies zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de ontwikkelaar bijdragen aan een openbaar park en krijgt het gebouw groene gevelbeplanting. De komst van datacenters blijft onderwerp van discussie. Na een eventuele ontwerpvergunning kunnen inwoners en andere belanghebbenden gedurende 6 weken een zienswijze indienen. De rotonde bij het Beursplein in Hoofddorp is dit weekend afgesloten voor autoverkeer, bromfietsers en scooters. Aannemer KBS vervangt beschadigde betonranden rond de Kruisdorpfontein en herstelt losse stenen op de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde blijven passeren. Buslijn 340 rijdt tijdelijk een omleiding. De halte Geniedijk richting Uithoren vervalt. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte KAI Mun College. De planning kan door het weer nog wijzigen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Afgelopen week kon je hem veel horen, hè, hier bij Meer Radio. Blues Myself van Bauza als Supertrack. En hier is, uit de jaren 80, Doe Maar met Liever Dan Lief.

0: Het Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Tom van Dranen.
1: Dit is Meer Radio.

0: Pharrell Williams met Happy. Hij nam het op in 2013 en op 8 januari 2014 was deze plaat verschenen van Pharrell Williams. Het werd een wereldwijde gigantische hit. En dit is ook een hit, een zomerhit uit 1970.
1: En dit was een hit in de zomer van 1970. Mango Jerry in the summertime.

Ariana Grande hier bij Meer Radio. En tot zover deze Meer Radiomiddag. Straks na het nieuws van 1 uur. Simon van der Velde. Hij weet alles van vijvers. En hij praat met René Klaus in ondernemend. Maar. En ik ben er weer om 2 uur.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, leider, of het is een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach, interessante man, vrouw, creatieve geest, misschien wel een BN'er. Wie is nou vandaag de gast? Nou, we gaan u verrassen. U kent ook straks zijn muziekkeuze. U zit naast mij, helemaal vooraan op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Simon van der Velde. Simon van der Velde, de waterplantkweker. Nou, gewoon live zit hij tegenover mij in de studio, in de gezellige studio van Meer Radio. Maar wat doet een waterplantkweker nou eigenlijk? Is dat een vak of een hobby? Simon gaan we vandaag beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, maar we willen weten wat hij doet, wat hij vindt. En daar krijgt hij alle gelegenheid voor. Zelden zet hij zichzelf in de schijnwerpers. Hoewel, daar moeten we het ook nog even over hebben. Maar in ieder geval, welkom Simon van der Velde. Dan moet jij zeggen hallo Rick.
5: Hallo Rick.
4: Welkom Simon.
5: Ja, ik ben een beetje verlegen Rick.
4: Ja? Nou dacht, volgens mij komen we er wel achter dat het niet zo is. Wat weten mijn luisteraars van dit geweldig leuke programma? Het is, dat vind ik in ieder geval. Wat weten we niet over Simon? Simon, ooit ben je geboren?
5: Dat is alweer een tijdje geleden, maar laten we daarvan uitgaan.
4: In welk jaar was dat, Simon?
5: 63.
4: 63?
5: Ja, het was ontzettend koud, dat weet ik nog.
4: Ja, en er gebeurde heel veel in 1963. Was het niet met Kennedy? En
6: ja, op zeden toch, nog een die paping.
4: Ja, de strenge winter. Ja, er was er ijs op de Noordzee. Daar kon je ongeveer 200 meter de Noordzee oplopen. In de zomer van 63. Ja, ik was er al. Maar waar ben je opgegroeid, Simon?
5: Ik ben opgegroeid in een klein dorpje. Nooddorp.
4: Nooddorp. Nooddorp.
5: Ja,
4: en daar ben je opgegroeid. En tot welke leeftijd heb je daar rondgehuppeld, lopen?
5: Nou, dat is ten degen heb ik rondgehuppeld. Want ik was af en toe daar al aan het vissen.
4: Ja.
5: En vond ik heel leuk. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik naar Zoetermeer verhuisd. Was ik een jaartje of 24. Ik denk, ja, ik heb het nu in Nooddorp wel een beetje gezien. Je wil een stapje verder, dus een klein appartementje gekocht.
4: En wat voor school heb je doorlopen in Nooddorp?
5: Dat was de lagere school.
4: En daarna?
5: Daarna ben ik naar Voorburg toe gedaan.
4: Ja.
5: Heb ik de MAVO gedaan.
4: De MAVO, ja.
5: En daar heb ik 5 jaar over gedaan. Want het
4: en die is 4 jaar?
5: Ja, die is 4 jaar, ja. Daar begon het al een klein beetje. Want ja, ik had het helemaal niet zo naar mijn zin op school. Ik denk van, ik zat altijd te vissen. Ik was altijd buiten en dan moet je gaan leren. En dat is allemaal veel te strak. En dat, ja, die overgang was voor mij een klein beetje te groot.
4: Komen we straks ook nog op terug. Want volgens mij speelt leren en bijblijven een hele grote rol in hetgeen wat je nu doet. En nog even over jou. We weten al aardig wat. Maar Peter, ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Of hoe zit het?
5: Nou ja, Peter ken ik niet.
4: Simon. Ja, ik heb het ook zo druk, zo druk. Nee, echt tegenover mij zit Simon. Simon!
5: Nee, ik ben alweer een heleboel jaartjes ben ik gescheiden.
4: Ja.
5: Uit die relatie zijn 3 jongens voortgekomen. 25, 26 en nu inmiddels 30. Waarover straks misschien meer.
4: Ja.
5: Ik heb altijd een relatief vrij leven gehad. Gelukkig, dat was voordeel van de vrouw die ik toen had. Zij liet mij redelijk vrij.
4: Ja.
5: En dat is een belangrijk stukje in mijn leven. Ik heb ook een stukje vrijheid nodig.
4: Ik wou zeggen, dat kan ik begrijpen. Maar natuurlijk, dat kunnen alle mannen begrijpen. We hebben vrijheid nodig. Heb je ook, waar je nu woont, heb je ook huisdieren? Of behalve vissen?
5: Nee, ik heb gelukkig geen huisdieren meer.
4: Okay.
5: Kijk, want dat heeft ook een stukje met vrijheid te maken.
4: Ja.
5: 3 van die jongens. Ik heb allemaal beestjes gehad. Mijn toen ex-vrouw, nu ex-vrouw, die wilde ook graag honden hebben. Poezen, konijnen, vijver gehad. Maar wie kon er altijd voor zorgen?
4: Ja.
5: Ja, dat was ik. De jongens die zijn allemaal de deur uit. Ik heb het allemaal gedaan, allemaal meegemaakt. Maar nee, geen huisdieren meer, want ik hou van mijn vrijheid.
4: Nou, dan gaan we nu over naar jouw... hetgeen wat je eigenlijk doet, van de Velde waterplanten. Sinds wanneer bestaat dat?
5: Ik ben eind 86 ben ik begonnen. Dus ik ben eigenlijk al zo'n beetje 40 jaar aan het ondernemen.
4: Ja, en hoe is het idee ontstaan om zo'n bedrijf te beginnen? Want het is toch een heel bijzonder. Een waterplantenbedrijf.
5: Ja, nou, dat zal ik uitleggen. Ik heb uitgelegd dat ik in Nooddorp op ben gegroeid.
4: Ja.
5: En ik zat eigenlijk elke dag zat ik lekker in de polder, was ik aan het vissen. En ik was een jaartje of 9 of 10. En toen ving ik aasvisjes voor de plaatselijke winkelier. En ik kon heel goed vissen. Ik heb ook wedstrijden gedaan. Ik zat altijd in de polder.
4: Ja.
5: En recordweek, 700 visjes met het hengeltje. Ik kon met mijn ogen dicht vissen. Gewoon zelfs zonder dobbertje. Kan ik nu
4: zonder
5: nog trouwens.
4: Zonder dobber?
5: Zonder dobbertje, gewoon op het gevoel. Maar ik zat een keer, en dan ging ik naar die winkel toe in Nooddorp. En dan ging ik die visjes brengen en dan kreeg ik 10 cent per stuk.
4: Ja.
5: Maar ik zat een keer achter in de polder. En nou ja, je gooit een keertje in waar het eigenlijk niet kan. En ik schoot zo voorover kopje onder het water in. Ja, drijfnat. Maar ik had 20 visjes in die emmer zitten. Dus nou ja, ik op een fietsje gestapt. En ik naar die winkel, drijfnat in die winkel. En 20 visjes kreeg ik 2 gulden. En toen zegt die man, wat is dat op jouw jas? En hij haalt er een waterplant vanaf. En die deed hij in de grootvissenkom. Hij zegt, ja, die kan ik ook wel gebruiken. En daar kreeg ik 25 cent voor.
4: Oh.
5: Nou ja, 25 cent was meer dan 10 cent. En zo was de interesse eigenlijk ontstaan.
4: Oké, wat grappig dat zoiets dan toch de basis is van het huidige bedrijf. Want als ik nu het huidige bedrijf moet omschrijven, wat houdt het in?
5: We zijn nu, ik heb het bedrijf overgedaan naar mijn zoon. Dus ja. Ik ben meer adviseur geworden. Maar hij is helemaal verder gegaan met webshop vijverplanten.
4: Ja.
5: En wat aanverwante producten. En dat doet hij heel goed. Want dat is ook wel een grappig stukje. Hij heeft een mbo-opleiding heeft hij gevolgd. Logistiek supervisor, maar die opleiding dat sloeg helemaal nergens op. Hij zou Duits krijgen, hij weet alleen nog hond en katsen. Want die leraar die was na 1 les al weg. En ik denk van...
4: Wonderbaar.
5: Ja, ik denk dat schiet niet op. En destijds deden wij ook supermarkten beleveren. En al die Lidl met grote aantallen. Ik zeg, nou weet je wat, om 11 uur 's ochtends beginnen. Om 1 uur was hij alweer klaar. En de filmpjes kijken, de boeken sloot hij niet aan met de examens. Gingen ze klassikaal examens oefenen. Ik zeg, kom maar bij mij werken. Nou, toen vond hij ook de webshop leuk. Nou, daar heb ik een beetje in gestimuleerd. Gezorgd dat de juiste mensen aan me schoven. En ja, nu is hij zover dat hij heeft het hele waterplantenverhaal gedigitaliseerd. En dat verkopen we nu in heel Europa.
4: Ja, om een beetje gevoel te krijgen van wat is ongeveer je jaaromzet? Als je dat wil vertellen tenminste hoor.
5: Nou, dat kan. We zitten nu ongeveer op 6 miljoen.
4: Kijk eens aan. Ja. En dat zijn gewoon waterplanten, hè? En door aan alle landen in Europa, mag ik wel zo'n beetje zeggen.
5: Nou, niet allemaal. Want kijk, je zit ook met wet- en regelgeving. Engeland is bijvoorbeeld een verhaal apart.
4: Ja.
5: Dan wil ik wel kijken of ik het voor elkaar krijg. Zwitserland en de Spaanse eilanden, dat is allemaal lastig. En ik hou niet van lastig. Het moet wel een beetje leuk zijn. Ik hou best wel van een uitdaging, maar niet te moeilijk.
4: Niet te moeilijk, want als ik op jouw website kijk, dan zie ik ook, dan moet ik al een keuze maken in de talen. Het is dan iets van 5, 6 talen op.
5: Ja.
4: Ook Duits trouwens.
5: Ja.
4: Ja, daar ben ik wel blij om. Maar dat is dus wel een basis van jouw bedrijf, is internationaal leveren.
5: Internationaal, ja.
4: Ja, voor de luisteraars, van hoe kom je nou in hemelsnaam bij zo'n gast als Simon? Ik heb zelf een vijver thuis, een natuurvijver. En ik heb heel veel last van draadalg. En allemaal troep in de vijver en troebelwater. Ja, en wat moet je dan? En dan ga je zoeken op internet en dan vind je allerlei mening. Maar opeens kom je bij Simon van der Velde uit. En die man, het is ongelooflijk. Er zijn iets van, een stuk of 50 YouTube-filmpjes van jou. En dan vertel je hoe het allemaal zit. Op de manier zoals je nu ook met ons praat. Dus toen heb ik gezegd, nou kom jij maar eens een keer kijken bij mij. En ja, dat vond ik zo. Je praat zo lekker over dingen waar heel veel mensen eigenlijk wel mee te maken hebben. Want vijvers zijn er in alle soorten en maten.
5: Ja, klopt.
4: Ja,
5: klein, dus, groot.
4: Ja,
5: vanaf een tijltje tot vorige week ook bij een vijver geweest. 3000 vierkante meter. Is nog in aanbouw. Ik heb het liefst altijd dat de mensen bij me komen voordat ze gaan graven. En voordat ze van alles gaan doen. Want dan kan ik bijsturen.
4: Ja, en jouw bijsturen, dat doe je op een bepaalde manier. Dat is vooral op een natuurlijke manier. Laat ik het zo maar even zeggen.
5: Ja, onze slogan is ook Connect with Nature.
4: Yes,
5: en die raken de mensen behoorlijk snel kwijt.
4: Ja.
5: En ik heb het altijd over de basis. Ik kijk altijd van, oké, wat is er aanwezig? Luister naar de mensen, wat wil men? En door die 40 jaar ervaring heb ik best wel aardig wat gezien, binnen en buitenland. En dat combineer ik dan altijd. En dan komt er een plannetje uit. Relatief simpel. Want mensen maken het soms veel te moeilijk voor zichzelf.
4: Ja.
5: Pompen, filters, techniek. Nee, doe het op een natuurlijke manier. En dan heb je ook weinig onderhoud. Want dat is ook een dingetje wat veel mensen hebben. Filter elke week schoonmaken. Groen water. Allemaal problemen. Ja, dat wil men niet. En de oplossing is vaak heel simpel. Maar men denkt vaak veel te moeilijk. Het lijkt de politiek wel.
4: Maar jouw oplossingen zitten in de natuurlijke manier. Daar gaan we het zo over hebben. En want ik denk dat er heel veel mensen zijn die een vijver hebben thuis van weet ik wat, 2x3 of zo. Mm. Of misschien nog wel kleiner. En last hebben van troebel water. Geef jij ons luisteraars nou eens gratis advies na de volgende plaat. Want je mocht ook wat muziek uitkiezen.
5: Ja.
4: De eerste is het nummer Rolling Stone van Laidback Lou. Waarom deze?
5: Nou, ik voel mezelf ook af en toe wel eens een beetje een Rolling Stone. Een beetje zo'n zwerver die overal lekker naartoe gaat.
4: Ja.
5: Ik heb inmiddels een heel stuk van de wereld mogen zien. Ik zeg altijd maar zo, ik stap ook in verschillende wereldjes. En dat vind ik leuk.
4: Het is wel ook Zwiebertje kunnen draaien eigenlijk. Of ga ik verkeerd?
5: Nou, dat is weer een ander verhaal.
4: Want Zwiebertje is ook leuk hoor, dat lied. Kunnen we dat niet? Oh, nee.
5: Ah, nee? Even daar een leuk dingetje over. We hebben het over Zwiebertje.
4: Kort, hè?
5: Ja, die had een, hoe heet het, zo'n knapzak.
4: Ja.
5: Ik ben 2 maanden weg geweest, december en januari, met een rugzak. Enkeltje Thailand, meditatiecursus van 10 dagen gedaan. Ja. Niet praten, telefoontje weg. Daarna ben ik nog in een monnikenklooster geweest.
4: Ja, je had natuurlijk wel een hoop spijt natuurlijk. Je moest even...
5: Nee, het was eigenlijk een bevestiging van hoe ik in het leven sta. Ja, er zijn mensen die hebben daar moeite mee, maar ik heb daar geen moeite mee.
4: Maar Rolling Stone, hè, dan denken we inderdaad aan een zwerver. Maar eigenlijk, ik heb het even opgezocht, gaat het over een afwezige vader die zijn gezin in de steek liet.
5: Die heb ik voor die 2 maanden inderdaad even in de steek gelaten, ja.
4: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, een originele bewerking, of de bewerking, de originele nummer is van The Temptations. Papa was a Rolling Stone. Simon van der Velde is onze gast. De waterkweker, de waterplantenkweker. En Simon, ik vroeg net, in de Haarlemmermeer, veel mensen hebben een vijvertje. Een kleine vijver, tenminste klein, voor de ene is groot, de ander is klein. Als iemand een vijver heeft van 1 bij 2 en die is troebel, wat moet die doen?
1: Zo min mogelijk. En dat zal ik ook uitleggen. Nee, wat belangrijk is, maar dat is voor heel veel onderwerpen, zorgen voor een goede bodem.
0: Ja.
1: Dat is het fundament. En dat is voor heel veel natuurlijk. Wij werken met substraat, step one. Dat zijn kleine poreuze steentjes. En daar gaan bacteriën in, Bactaclear. Dat zijn eigen producten trouwens allemaal. En daar wortelen de planten heel erg goed in. Ga je op gewoon kale folie iets doen, ja, dan kunnen die planten ook niet overwinteren. Ze kunnen niet wortelen.
0: En je bent ook anti-lava-steen, heb ik begrepen.
1: Lava, ja, zeker. Ik heb, zeker in België doen ze dat veel.
0: Ja.
1: Ik ben bij klanten geweest. Alles eruit gehaald. Ja, echt heel veel. En een klant die was al 12 jaar bezig. Van alles geprobeerd. Filters, pompen, UV, noem maar op. Heb ik ook gezegd, ja, dat is, laat maar, alles eruit.
0: Oké, okay, dus we hebben jouw steentjes.
1: Ja.
0: En dan?
1: De steentjes, daar begint het mee. Bacteriën behoorlijk in het water. Ja. Dan gaan we hem opbouwen. We hebben waterlelies nodig. Die hebben we in kleine manden. En we hebben ze zelfs ook in grote kratten. Die zet je op de bodem neer. En die zet je eigenlijk plat op de bodem. Dan vul je eigenlijk de bodem aan met de substraat. Zodat je eigenlijk die kratten niet meer ziet. Want dat, ja, vind ik ook heel erg lelijk.
0: Ja.
1: Er zijn soms van die wasmanden erin.
0: En ja, Heinekenkratje.
1: Bierkratje,
0: zei ik.
1: Maar ja, dat ziet er niet uit. Dus dat is de volgende stap. De waterlelies erin. Want die bedekken ook het wateroppervlakte. Zodat de zon er niet goed bij kan. Want dat is een probleem. Dan krijg je weer algvorming. Plus, die waterlelies geven natuurlijk ook een mooi bloemetje. Het is eigenlijk het centrum van de vijver. En dan gaan we van de waterlelies uit het midden. Dan gaan we naar de buitenkant. Dan zorgen we voor een goede en juiste oever-moerasplantenbeplanting.
0: Het is 1 bij 2, hè, die vijver. Hè? Dus niet dat je.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Het waterski ook nog. Of,
1: Nee, maar we hebben kleine plantjes, we hebben grote plantjes. We hebben, nou, wat ik al aangaf, verschillende mandjes, verschillende grootte. Dus we hebben eigenlijk voor elke vijver, groot of klein, hebben we iets.
0: En als je dat dan doet, dan zeg je eigenlijk, ja, dan regelt de natuur het verder. Dan heb jij mooi water in je.

0: een poedertje of een flesje krijg je aangeboden.
1: Ja, nou, levendandel.
0: Doe je dat in het water, maar ja, dan gaat er weer iets anders gebeuren. Dus ja, dan andere waterwaarden is niet goed. Maar je bent dan gemiddeld ook voor zo'n heel klein vijvertje ben je zomaar 100 euro kwijt.
1: En Zel, ik doe wat jij zegt voor mijn vijvertje, maar ik wilde heel graag ook een paar vissen.
0: Ja.
1: Welke vissen zijn goed voor zo'n vijver?
0: Nou, in ieder geval geen steur. Want die kom ik ook nog wel eens tegen. Dan wil men allemaal zuurstofplanten erin gaan doen. Maar een steur die kan bijvoorbeeld niet achteruit zwemmen. Dus dat gaat niet goed.
1: Lieve luisteraars, ik heb 2 steurs in mijn vijver. En die waren 30 centimeter, die zijn nu bijna een meter. En ik hoor dus, sinds vorige week weet ik dat ze niet achteruit kunnen zwemmen. Nou, ja, wie gaat er nou achteruit zwemmen? Heb jij wel eens iemand achteruit zien zwemmen? Nee. Maar ga verder. Welke vissen wel?
0: Nou, nog even een vraag voor jou. Countervraag natuurlijk, want jij vraagt mij het een en ander.
1: Ja.
0: Maar heb jij wel eens een toosje genomen die die steur uit het water gehaald, een beetje gedrukt, dat er kaviaar uitkwam?
1: Nee, nog niet. Nee. En?
0: Nou ja, ik zou dat zeker doen. Wel even kijken wanneer die eitjes erin zitten. Maar de steur die geeft natuurlijk ook eitjes.
1: Ja.
0: Dus het is wat dat betreft een hele goede investering geweest. Je gaf het al aan, kleine steur, een hele grote steur. Maar als je ziet wat zo'n potje kaviaar...
1: Als u mij in langs de weg ziet staan met potjes kaviaar, dan weet u waar ze vandaan komen.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dankjewel, Simon.
0: Maar ik zou niet voor kooikarpers kiezen. Er zijn mensen die kiezen voor kooikarpers. Maar kooikarpers die vroeten in de bodem.
1: Ja.
0: En die eten heel veel over het algemeen. Nou goed, dat komt in de ontlasting komt ook allemaal in de vijver. Dat komt op die bodem. Wordt allemaal slip. En dan op een redelijk gaan die waterwaardes alle kanten op. En dan kun je eigenlijk weinig doen.
1: Ja, en maar welke vissen kunnen er wel in?
0: Wat ik altijd adviseer, neem goudwinders. Die zwemmen in een schooltje. Die zitten lekker aan de oppervlakte. Die gaan niet vroeten. En ze zijn heel goed zichtbaar omdat ze oranje zijn.
1: Oké, dus als het goed is, na morgen zijn alle goudwinders uitverkocht...
0: Ja, er schijnt ook nog een WK te zijn. Nederlandse poorten, dus allemaal aan de goudwinders.
1: Nou, mooi. Nog even terug over jouw reis naar Thailand.
0: Ja.
1: Je zei, toen ben je ook nog op bezoek geweest bij de monniken.
0: Ben ik ook nog gekomen. Ik had een enkeltje genomen, dat rugzakje. Ik denk, want mijn zoon heeft het bedrijf overgenomen. Even weg, laat hij het even zelf doen. En ik wilde ook naar Sri Lanka om nog wat in te kopen. En ben ik eerst geweest golven in Bangkok. En toen vertelden ze me over een monnikenklooster waar ze ook Engels spraken. Maar daar had ik weer een meditatiecursus voor nodig. En ik heb mijn ogen wel eens dicht gedaan, maar dat was niet voldoende. Dus toen ben ik naar een mailtje gestuurd naar India. Van, hebben jullie voor mij die 10-daagse cursus? Dan mocht ik niet praten, geen telefoon.
1: Dat is wat voor
0: niet.
1: Jou, zeg.
0: ja, zeker. Dus ik heb uiteindelijk de cursus gedaan in Sri Lanka.
1: Ja.
0: En toen ben ik teruggegaan naar Thailand. En toen heb ik inderdaad een week in dat klooster verbleven.
1: En wat is de belangrijkste les die je daar hebt geleerd?
0: De belangrijkste les is observeer. Van zoveel mogelijk verschillende kanten iets bekijken. En het dan loslaten. Ja, want we zijn gewend als er een gebeurtenis is, die sla je op. En die neem je eigenlijk mee. Maar het is juist de bedoeling om het niet mee te nemen.
1: Ik heb dat wel als ik op het terrasje zit. En ik zit zo, dan bekijk ik het allemaal van verschillende kanten. En ik laat het weer los. Maar dat is niet helemaal wat jij bedoelt.
0: Van de boven- en de onderkant?
1: Dat is heel wat anders weer. Maar goed, het heeft dus duidelijk wel bij jou in jouw leven een nut gehad.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: En dat niet alleen, maar het is ook heel interessant om te kijken van met de andere mensen van oké, wie komen er allemaal? Wat zijn de gedachtegangen? Dus je hebt heel veel verschillende mensen die daar allemaal naartoe gaan met allemaal achterliggende gedachten. En ze willen allemaal iets bereiken. Maar dat had ik niet. Ik wilde dat gewoon ervaren.
1: Oké, en jij bent een specialist. Ben jij de enige... Zijn er meer mensen zoals jij? Want jij bent echt... Een adviseur, mensen bellen jou omdat ze een probleem hebben. En ik vergelijk je maar met een soort topadvocaat. Maar heb jij veel concurrenten?
0: Nee, want de problemen die zijn zo veelvuldig. Ik kan het nooit allemaal oplossen, ik kan het nooit allemaal adviseren. En de mensen die er echt een beetje verstand van hebben, dat zijn er helaas niet zoveel, dat zijn er steeds minder.
1: Nou, we gaan nog even terug over jouw leven. Tenminste, wat muziek betreft. We gaan naar de Commodores. En Lionel Richie, die zingt niet alleen mooi, maar die heeft ook dit nummer geschreven. En het nummer heet Easy. En waarom heb je deze uitgekozen?

0: Nou ja, dat gaat een beetje in dezelfde flow als dat klooster en die meditatie. Gewoon easy. En vanuit dat easy gevoel kun je heel goed weer observeren.
1: Nou, ik zal je toch een beetje uit de droom helpen. Want Lionel Richie heeft het eigenlijk geschreven van het gevoel wat een man voelt als hij zijn relatie heeft beëindigd.
2: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: Wat een heerlijke muziek. De Commodores en Easy. Kon je vroeger een beetje op slijpen. Maar ja, ik weet niet wie dat woord nog kent. Allemaal. Maar goed, dat waren mooie tijden. De jaren 70, 80. Commercie is belangrijk voor jou, want jij moet de klant bereiken. En dat doe je heel veel met filmpjes. Ik heb een paar van die filmpjes bekeken. Wie regelt dat allemaal? Is dat je zoon die dat regelt?
1: Mijn zoon die boekt mij,
0: ja.
1: Om het zo maar te zeggen. En want kijk, het voordeel is, ik heb de ervaring. En ik hou niet van een script, gewoon freestyle. En dan gaat er iemand mee die filmt. Dan hebben we een editor. En die maakt er een verhaal van. En mijn zoon die sloort dan met een team van mensen dat het de wereld ingeslingerd wordt.
0: Maar er zit niet toch een soort regisseur bij die zegt van je moet rechtop staan. Of je moet harder praten. Of in de camera kijken.
1: Kleine stukjes, maar eigenlijk gaat het allemaal vanzelf.
0: Ja, ja. Want je doet er best veel.
1: Volgens mijn zoon te weinig nog.
0: Oké. Ben je ook lid van ondernemersverenigingen, dat soort dingen?
1: Nu niet. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind het veel leuker om verschillende wereldjes in te stappen. Dat had ik volgens mij al eerder gezegd.
0: Ja.
1: Is er een keer een bijeenkomst? Ik zit bijvoorbeeld webwinkel contactdagen. Dat is geen vereniging. Maar dan zit ik tussen de mensen die allemaal in de automatisering zitten. En de webshop specialisten. Ik zit ook bij jongens aangesloten die zijn met AI bezig.
0: Dat is ook een van mijn vragen. Van doe jij daar al wat mee in je bedrijf?
1: Ja, daar doen we zeker iets mee. Ik geloof dat 85% van de klantvragen al automatisch beantwoord wordt.
0: Oké. Dus als ik een vraag stel per e-mail of per WhatsApp of wat dan ook naar jouw bedrijf, dan is AI de beantwoorder.
1: Die beantwoordt de simpele vragen. En zeker bijvoorbeeld van waar blijft mijn pakketje?
0: Ja. Ja,
1: als we die telefoon aan moeten nemen telkens voor dat soort vragen. Ja, dan heb je misschien wel 10 mensen nodig om al die vragen te beantwoorden.
0: Ik zit ineens te denken, zou dat voor thuis ook wat zijn? Dat als
2: lijkt, me heerlijk,
0: belt,
2: ja, wordt, lijkt me heerlijk, ja.
0: Ja, als je vrouw belt, dat...
2: Nou, dat hoeft ook weer niet, maar...
0: Oh.
1: Nou, daar kan ik ook nog iets op zeggen. Ik kwam toevallig in België iemand tegen. Dat was een directeur en die zat tegen de automatisering. En die zegt van... Ja, ik denk dat ik mijn vrouw de deur uit doe. Want we hebben tegenwoordig van die robotjes. En die kunnen bijna alles doen wat die vrouw ook doet.
0: Ja, bijna, hè?
1: Bijna.
0: Maar we moeten het niet vandaag inside van maken. We moeten het keurig houden. En een van de vragen was... Hoe werkt dat brein van jou nu überhaupt? Maar dat weet ik dan eigenlijk wel. Wat zou je nou wel graag willen... bijna schreeuwen, rondbazuinen over jouw bedrijf? Iets wat mensen steeds maar, waar je steeds maar mensen van moet overtuigen of wat een misverstand is?
1: Dat is een hele goede vraag trouwens.
0: Dankjewel.
1: Ik zie het zo. Mensen die raken steeds verder weg van de natuur. Alles wordt steeds complexer. Alles gaat steeds sneller. Vandaar ook dat nummer Easy.
0: Ja.
1: Ik heb net gehoord dat er ook een andere betekenis achter zat. Maar voor mij is het Easy van rustig aan.
0: Rustig.
1: En wat wij ook zeggen, maak connect with nature en connect with each other. Want dat zijn twee van die stukjes wat ik eigenlijk probeer aan te geven. Dat is met een tuin en dat is met een vijver. Ook een vijver geeft rust.
0: Klopt.
1: Het zorgt er ook voor dat de biodiversiteit veel beter wordt. Want alles verstedelijkt. Zou je bijvoorbeeld met veel planten werken in bijvoorbeeld een verstedelijk gebied... en je doet dat tegen de muren aan en op straat... dat je schaduw gaat creëren, dat scheelt al 7 graden ongeveer.
0: Ja.
1: Dat is ook wetenschappelijk al bewezen.
0: Nee, dat klopt. In een bos is het ook altijd een stuk koeler dan,
1: ja.
0: dan op straat.
1: En met mensen ook. Kijk, als je dan met elkaar rustig bij zo'n vijver zit in de tuin... En dan praat je ook veel makkelijker dan bijvoorbeeld in de stad. Dan zie je die mensen allemaal achter elkaar heen lopen. En dan vraag ik wel eens, ja, waar gaan jullie nou allemaal naartoe? En dat weten ze vaak zelf niet eens. Dus daar hebben we er nog één. Easy.
0: Easy. Kijk, wat een levenslessen krijgen we hier, luisteraars van Meer Radio. Simon, wie waren jouw sporthelden vroeger? Of nu?
1: Ik heb niet zoveel sporthelden.
0: Mooi. Dan ga ik naar de volgende vraag.
1: Ik heb best wel veel sport gedaan, maar ook omdat ik het leuk vond. Ik wilde dat ervaren.
0: En in welke sport blonk je uit?
1: Ja, eigenlijk geen.
0: Vissen. In welke? Ja, dat heb je verteld natuurlijk. En welke sport, behalve vissen, dan had je het meeste plezier in?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En waarom? Je maakt dan gebruik van de kracht van de ander.
0: Ja, daar moet ik even over nadenken, maar ik geloof dat ik hem begrijp. Maar we zullen, die is ook wel leuk om uit te nodigen een keer. Onze grote vriend van de geest, onze judoka, Dennis.
1: Ja, en die zal het ook beamen, denk ik.
0: Ja, ja. Een fijne gozer trouwens. Maar moet jij... jij hebt je bedrijf verkocht aan je zoon.
1: Ja.
0: En hoe deed je dat met die andere zonen? Zitten die ook in het bedrijf? Hebben die een deel daarvan dan als stille aandeelhouder? Of hoe verdeel je zoiets?
1: Nou ja, kijk, het bedrijf is één. Wat wel interessant is op het zakelijke stukje. Mijn zoon die werkt al 10 jaar met me.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar de Belastingdienst kijken. Hij moet sowieso 5 jaar in dienst zijn. En dan kun je een gedeelte schenken zonder dat je...
0: BOR-regeling.
1: Ja, heel juist.
0: Ja.
1: En dat scheelt sowieso. Kijk, hard werken is één, maar ik vind dat zal wat een beetje te veel afnemen. En ik vind het veel leuker om het zelf te bepalen waar het naartoe kan. Hè, zodat het ook kan groeien, zodat dat ik een ander en zeker mijn kinderen verder kan laten groeien.
0: Ja. Maar de andere twee, hoe gaat een vader daarmee om?
1: Nou, de andere twee, want dat is ik ben wel je moet het wel gelijk verdelen.
0: Ja.
1: Dus de oudste heeft dan het bedrijf, dat heeft hij al best wel een groot voordeel. Maar het privé, dat gaat naar de andere twee toe.
0: Oké. Okay. Ja, ik denk dat ik hem begrijp. Heb je wel eens zelf iets unieks verzonnen? Waarvan je denkt, ja, kijk, zonder mij was dat er niet geweest.
1: Ja, eigenlijk best wel.
0: Ja?
1: Kijk, een aantal van die producten. Dat praat ik ook weer over 10 jaar geleden. Had ik een kinderthema bedacht. En dat was Amazing World. En dat waren allemaal plantenconcepten. Met cactus, met zaadjes, à la Albert Heijn, dat concept. Met waterplanten, met visjes erin. En dat was dan Amazing World. We hebben ook nog de eerste prijs gewonnen bij Royal Floral Holland.
0: Wat leuk.
1: Ja, want iedereen maakt iets voor volwassenen. Ja. Maar dit was voor kinderen en dat was ook educatief. En dat vonden ze helemaal leuk.
0: Nou ja, wij in deze omgeving hebben natuurlijk veel met bloemen. Dus wij zijn daar zeer geïnteresseerd in. Wij hebben ook namelijk de plaat...
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Kijk, en waarom deze plaat? Tenminste, dat ga je zo vertellen. Maar het is Frank Sinatra geworden met My Way.
1: Ja.
0: En waarom? Dat is voor jou een belangrijke plaat. En waarom?
1: Nou, omdat ik eigenlijk altijd mijn eigen pad heb gekozen. En dat vond ik altijd leuk. Kijk, als je twee wegen hebt, één weg, dan zie je zeg maar het einde. Van A naar B.
0: Ja.
1: En die andere weg, er zitten kronkels in, er zitten hobbels in, er zitten uitdagingen in. En ik heb eigenlijk altijd de moeilijke weg gekozen, omdat ik dat het meest interessant vond.
0: En de uitvoering die we gaan draaien is denk ik de allermooiste uitvoering. Dat is van Frank Sinatra. Maar je dacht ook nog even aan Herman Brood, want die heeft het ook gezongen.
1: Ja, dat is even wat losser.
0: Ja, kun je wel zeggen, ja.
1: Wat creatiever. En
0: ja.
1: Ik denk dat ik met al die verschillende producten wat ik heb bedacht...
0: Pardon, ja.
1: Met al die verschillende producten ben ik ook wel redelijk creatief. En wat je al aangaf, de meeste mensen die kennen natuurlijk Sinatra. Maar Brood niet. Maar ik vind wel eigenlijk dat deze versie het beste is.
0: Dan gaan we nu luisteren naar My Way.

0: Wow, dat is even genieten. Daar wil je toch niet doorheen praten. Beste Haarlemmermeerders, u luistert nog steeds naar... hoe heet het programma ook weer? Onderneem het maar. En mijn naam is Rick Claus en ik vind het ontzettend leuk om dit te doen. En nog leuker als u luistert en als u wat over het programma wil zeggen of wil doen... stuur dan even een mailtje naar rickclaus@meerradio.nl. En onze gast is Simon van der Velde. En Simon die heeft al heel veel verteld. Simon, maar ben je ooit wel eens benaderd voor een televisieprogramma?
1: Meerdere malen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Maar Kweker zoekt vrouw? Of
1: een, nee. Dat was RTL en dergelijke. En toen vroegen ze van ja, we gaan een programma doen. Wil je meedoen?
0: Ja.
1: En toen vroeg ik aan die mensen van hoeveel betalen jullie dan? En toen zeiden ze nee, maar jullie moeten ons betalen.
0: Ja.
1: Ik zeg nee, laat maar.
0: Nee,
1: doe het omdat ik het leuk vind, maar ik ga er niet voor betalen.
0: Nee, maar jij lijkt mij echt zo'n gastheer... Die hartstikke leuk in een bepaalde soort van programma past. En die kan connecten met de luisteraars, met de kijkers. Maar goed, dat was maar een ideetje. Ik denk na dit programma dat je met de telefoon rood gloeiend staat.
1: Nou ja, ik ben beschikbaar, dus ja. Het maakt mij niet uit.
0: Nou, wat zijn je toekomstplannen?
1: Mijn toekomstplan is meer adviseren.
0: Ja.
1: Op veel verschillende vlakken. Niet alleen mijn zoon, maar ook vijverbezitters die iets voor ogen hebben. En daarnaast wil ik eigenlijk dat Connect with Nature en Connect with Each Other verder uitdragen. En ik heb ook nog een ander dingetje, dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Dat heb ik heel lang, dat staat los van mijn klooster. Maar ik heb altijd zoiets van, ik wil in ieder geval één keer op een dag iemand helpen. Maakt niet uit wat het is, kan soms heel klein zijn. En iemand laten lachen.
0: Nou, kijk eens aan, wat een mooi initiatief. Laten we dat al zeker even overnemen. Dus wil je het nog één keer zeggen? Je wil één keer op een dag
1: iemand laten lachen en iemand helpen. En dat kan soms heel klein zijn, hè?
0: Ja,
1: ik geef een voorbeeld. Ik was gisteren even in Rotterdam. En ik had allemaal van die waterflesjes en blikjes leeg dan in de auto liggen. En ik had een tasje. En dat deed ik alles in. En ik rijd dan in de stad. En ik weet dat er die mensen lopen langs de weg. En die sparen dan, die willen die flesjes hebben.
0: Ja.
1: Dus er kwam iemand en hele zere voeten. Maak hij ook even een babbeltje. Nou, die had medicijntjes nodig. Ik zeg, joh, hier heb jij dat tasje. Dan heb je kleine bijdragen. Kost niks. Kan natuurlijk weggooien. Kan het zelf wegbrengen. Maar dat zijn hele kleine dingetjes. Micro, macro. Maar dat maakt wel het verschil.
0: Nou, we leren je wel kennen. En wat voor auto rij je eigenlijk, Simon?
1: Ik heb twee auto's.
0: Ja.
1: Ik heb een busje. 350.000 kilometer op de teller. En
0: diesel?
1: Diesel.
0: We zagen je aankomen, we hoorden je aankomen, ja.
1: Ja, maar dat vind ik een heerlijke auto.
0: Ja.
1: Want ik heb er heel veel mee gereisd. Ik heb er een matras in gehad, lekker geslapen. Ik kan er waterplantjes in doen. Ik kan mensen meenemen. En het is een dieseltje. Ik zit lekker, want daar hou ik ook van, lekker hoog.
0: Ja, dus en je bent ook niet de kleinste.
1: Nee, ik ben ook niet de kleinste.
0: Ja.
1: Vind ik een heerlijke auto. Daarnaast heb ik ook nog een personenauto. Dat is ook een Mercedes, daar heb ik spijt van.
0: Oh.
1: Ja, dat zal ik uitleggen. Die auto is prima, hè?
0: Ja.
1: Maar de service bij de garages is onder de maat. Als ik nou een dimlichtje kapot heb en ik moet een maand wachten voordat ik langs
0: moet. Welkom in Nederland. Ja.
1: Ja, en dat vind ik wel een beetje lastig.
0: Ja, ja, ja.
1: Want even een ander dingetje, want ik ben ook nog wel het over sport.
0: Gooi het eruit.
1: Ja, ik ben toch bezig. Maar even het verschil. Ik was in Marokko met een vriend. We hadden een gids geregeld. En we hadden twee van die off-road motoren. Nou, een van die motoren, daar markeerde iets aan. We gaan naar zo'n garage toe. En je wordt direct geholpen.
0: Ja, ja, en zijn wij niet meer gewend.
1: En een fractie van de centjes. Ja, en dan denk ik, zo kan het ook. En ja, daar moeten we eigenlijk naar terug. Maar dat is een ander verhaal.
0: Die Simon, er zit veel meer achter dan alleen maar plantjes kweken. En wat we hebben het helemaal in het begin gehad over jouw opleiding. En zei, ja, ik ben niet van die school en blablabla. Maar als ik een Nederlandse naam zeg van een plant, dan begin jij meteen over de Latijnse namen. Je kent ze allemaal, hè?
1: Ja, allemaal is wel heel erg veel.
0: Wat vind je de mooiste naam van een plant?
1: Ora elabora. Maar dat is een...
0: Werk en... Wat is het?
1: Bid en werk.
0: Bid en werk, ja.
1: Ja, maar dat is weer een ander verhaal.
0: Nou, soms begrijp ik zelf ook niets van dit programma. Dat is wel leuk. Wat zouden jouw vrienden van vroeger zeggen... als ik aan hen vroeg, zou vragen... wat typeert Simon van der Velde nou eigenlijk?
1: dat hij lekker zijn eigen ding doet.
0: Mooi. En over je eigen ding doen, wat is het eerste als je 's morgens op het kantoor komt of wakker wordt, wat je gaat doen?
1: Nou ja, als ik naar kantoor ga, dan doe ik eventjes een lekker espressootje.
0: Ja.
1: En dan loop ik een klein rondje en dan zeg ik eventjes goedemorgen. En dat is ook wel weer grappig. We hebben het over muziek. En ik hou af en toe wel van iets geks.
0: Ja.
1: En ik, het was best wel een warme, vermoeiende dag. En dan had ik zo'n box gepakt. En dan had ik lekker die muziek opgezet. Die wij met die Late Back Luke, Papa's Rolling Stone. En dan kom ik zo lekker swingend, kom ik daar het bedrijf in. En dan zeg ik Jumbo. Jumbo is Afrikaans voor goedemorgen.
0: Ja, klopt, ja.
1: Nou, dan zet je even de sfeer en even...
0: Nou, we leren je echt kennen. En had je ook nog een bijnaam vroeger toevallig?
1: Ja.
0: Nou, gooi er maar uit.
1: Dat was de Ripper.
0: De Ripper?
1: Ja.
0: Jack?
1: Ja, maar het ging dan om meisjes. Omdat ik hoefde niks van die meisjes. Maar dan vond ik die meisjes juist heel leuk.
0: Het wordt tijd voor de bitterballenvraag.
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Beste Simon, als jij 1 miljoen euro mag besteden... om jouw gemeente of bijvoorbeeld hier Haarlemmermeer... een stuk leuker te maken, waar zou je dat aan besteden?
1: Dan zou ik zorgen dat er meer waterplanten en vooral waterlelies overal in het water komen.
0: Ja, want dat doet me even denken aan, we hebben het probleem van de rivierkreeften.
1: Ja.
0: Hoe gaan we dat oplossen?
1: Met waterplanten. En ja? Dat is ook wel grappig. Ik heb ook op LinkedIn heb ik wel eens gezegd, jongens, ik heb de oplossing voor jullie. Zet nou in plaats, zorg dat er een goede beplanting aan die waterkanten komt. Dan komen die kreeftjes, die kunnen daar niet doorheen door dat wortelgestel.
0: Nee.
1: En dan los je het al op een hele simpele manier op.
0: En nu gaan we ze vangen, handmatig.
1: Nu gaan we ze vangen. 7 miljoen euro is aan 2 vissers gegeven.
0: Ja.
1: En die moeten dat dan wegvangen.
0: Ja.
1: Maar dat gaat helemaal niet lukken. Want 1 zo'n kreeftje kan ongeveer 200 eitjes leggen.
0: Ja, ik zag zo bij Fatship. Er zijn een heel jacht voor ze aan het bouwen. Zodat ze overal goed bij kunnen.
1: Ja, nee. Dat. Maar kijk, dat is een stukje praktijk.
0: De natuur lost het op.
1: Ja, en uiteindelijk lost hij alles op.
0: Oké. Okay. Wie verdient er volgens jou een standbeeld?
1: Nou ja, ik vind dat jij ook wel een standbeeld verdient.
0: Nou, kijk, eindelijk, na zoveel uitzendingen
3: Nou,
0: heel klein standbeeldje, maar duurde dan een hoekje daar achter een raam.
1: Nee, maar kijk, jij bent volgens mij best wel een succesvolle ondernemer. Je hebt het goed gedaan. Maar dat is het nadeel soms van een ondernemer. Een ondernemer die zetten ze niet zomaar in het zonnetje. En de complimenten, die krijg je ook niet. Ja, gezeur als er een keertje niet goed gaat. Maar doe je 99 dingen goed, dan hoor je bijna nooit iets over.
0: Nou, ik heb het voor- en nadeel. Maar dat ik ook wel in het verleden genoeg in het zonnetje gezet ben. We hadden zelfs een...
1: Je bent aardig bruin trouwens.
0: Ja, dat is gewoon in de tuin werken nu. Maar wij hebben ook een jaar lang meegedaan met een programma. Dat heette trouwens Je Geld of Je Leven. En dat stond onder Ondernemend Maar, vandaar de titel. En daar keken 4-5 miljoen mensen naar. En dan word je herkend en dergelijke. En dat is hartstikke leuk. Maar het heeft ook allemaal weer... Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja. En een ondernemer, denk ik, die geniet het meest. Die krijgt de grootste kick als die ziet. Als hij zelf ziet van... Hey, dat was mijn plan en zo komt het uit en zo loopt het. En dan heb je die waardering. Nou, het is hartstikke fijn, maar...
1: Nee, maar die deel ik. Want ik vind het zelf ook veel leuker om de voorzet te geven.
0: Ja.
1: Maar ik hoef hem niet in te koppen.
0: Nou kijk, dat is wel een heel mooi ding. We gaan over naar de laatste plaat. En we gaan afscheid nemen van Simon van der Velde. Simon, ik vond het een heel leuk gesprek. Wat is je favoriete waterplant?
1: De waterlelie.
0: De waterlelie.
1: Want dan kun je lekker onder zitten.
0: Kijk, dames en heren, te gast was bij Ondernemend Maar Simon van der Velde. Ton van Dalen, hartelijk dank voor de techniek.
3: Graag gedaan. Ja.
0: En alle wat heb je nog meer gedaan eigenlijk?
3: Alleen maar geschoven.
0: Dankjewel voor het schuiven.
3: Een leuk verhaal over die plaats van de Rolling Stones. Vertel eens even, Simon.
1: Rolling Stones. Ik kwam in het nieuws dat er een optreden was. Een gratis optreden. Dus ze konden gratis kaartjes krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou ja, ik ben Nederlander natuurlijk. Dus ik bel een vriend op. Hey Gerrit, heb je zin om mee te gaan naar de Rolling Stones? Nou, Gerrit die zegt, die gaat altijd wel mee. Daar hebben we heel veel mee gereisd. Hij zegt, ja, nee, ik ga wel mee. En dacht daarna, nou, ja, waar is het eigenlijk? Ja, Havana. Ja, gelukkig was hij, oké, daar gaan we 5 dagen naar Havana toe. En daar hebben we, ja, bij dat eerste concert wat ze gaven, want toen ging het langzaam open. Dat hebben we toen meegemaakt. En dat was ook weer een hele aparte ervaring.
0: Nou, om een beetje mee te smullen van jouw ervaring, gaan we afsluiten met de plaat van de Rolling Stones. Ja.
1: en Out of Control.
4: Out of Control. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones en Out of Control. Dank u wel, dit was Ondernemend Maar.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2:00. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bereerd op Every Breath You Take van de Police. Dat was Puff Daddy samen met Faith Evans en 112.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goedemiddag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1927. En we gaan terug naar
2: juli 1997.
0: En I'll Be Missing You is een plaat gemaakt ter nagedachtenis aan Notorious B.I.G. De rapper werd vermoord op 9 maart 1997 in Los Angeles toen hij de afterparty verliet van de Soul Train Music Awards. En die plaat werd dus gemaakt door Puff Daddy, Faith Evans, de weduwe van Notorious B.I.G. en 112. En staat nummer 1 genoteerd in Nederland. Vanaf 5 juli staat de plaat 5 weken lang bovenaan in de top 40.
3: Dame tomano! Y venga conmigo! Vámonos al

0: Drie nummers uit juli 1997. The Boss van de Braxtons, een oud nummer van Diana Ross. 26 in Nederland op 26 juli 1997. We hebben ook How Bizarre van OMC. Een plaat die veel gedraaid wordt in Amerika. En Ecuador, dat was Sas.
1: Hoi Tom, hey. Hier Dennis Wild.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: 1 juli is met 14,4 graden de koudste dag van deze maand van het jaar. De warmste dag is 11 juli met 20,8 graden. De gemiddelde temperatuur over de hele maand is 17,4 graden. En de gemiddelde neerslag over de hele maand is 2,1 mm. De gemiddelde percentage mogelijke zonneschijn over de hele maand is 36%. Hier is de Verve met... Dit is Sweet Symphony.
2: Juli 1997.

0: En die komt uit de top 40 van juli 1997. Dat was Everybody van de Backstreet Boys.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En wordt vandaag gelezen door Edward Niesing.
2: Met een marathon van plechtigheden, vuurwerk, militair vertoon en demonstraties neemt Volksrepubliek China op 1 juli 1977 het bestuur van Hongkong over van Groot-Brittannië. Vanaf 7 juli wordt Midden-Europa getroffen door hevige regenbuien. In 2 weken tijd vallen meer dan 100 doden en worden duizenden huizen, scholen, fabrieken, bruggen en spoorlijnen beschadigd. De ellende en de financiële schade in grote delen van Tsjechië, Polen en Duitsland zijn niet te overzien bij de grootste overstroming van de eeuw. Gianni Versace wordt op 15 juli 1997 voor zijn huis in het Amerikaanse Miami Beach doodgeschoten. De dood van de 50-jarige ontwerper schokt de modewereld en tal van beroemdheden die jarenlang door hem zijn gekleed. De vermoedelijke dader, Andrew Cunahan, wordt op 23 juli doodgevonden in een woonboot in Miami. Hij heeft zelfmoord gepleegd. De Duitse wielrenner Jan Ullrich wint op 27 juli de 84e Tour de France. De Nederlandse renners komen er in deze Tour nauwelijks aan te pas. Jeroen Blijlevens wint weliswaar de 6e etappe van Le Blanc naar Marennes, maar pas nadat de jury de Duitse renner Erik Zabel na deze rit heeft gedisqualificeerd.

0: Freek de Jonge met Stips. En ze staan genoteerd op nummer 19 in Nederland. Ze komen binnen op nummer 19 op 26 juli 1997... met Leven na de Dood. Een nummer van Bob Dylan trouwens. En deze plaats zou nummer 1 komen in de Nederlandse hitparade. Het is vandaag de Facebookplaat. Doe ze op onze Facebookpagina met de beide speellijst van de maand van het jaar. En je hoorde ook de plaat van Sean Colvin. En die staat genoteerd op nummer 7 in Amerika. Met Sunny Come Home. En die hoorde je na Bob van Hansen. Nummer 4 in Engeland in de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlem. Meer in de maand van het jaar.
0: José Schuring en Martin Dijkman fietsen 18.000 kilometer op een tandem over de Andes om geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen. En het Midzomerfestival is ondanks de regen druk en gezellig, mede door een optreden van havenzangers. En jongeren uit Haarlemmermeer die gaan een kinderthuis

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. Juli
1: 1997.

0: tonight. De Nederlandse Teaspoon komt binnen op nummer 21 in de Nederlandse top 40 van 19 juli 1997 met Sex on the Beach. We hoorden ook Trisha Yearwood. En Trisha Yearwood staat met How Do I Live, genoteerd op nummer 23 in Amerika op 26 juli. Je hoort ook Bibi Wynan samen met Eternal in I Wanna Be The Only One. 7 in Engeland in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar.
0: Die zit erop voor vandaag, aflevering 1927. En we gingen terug naar
1: juli
2: 1997.
0: En straks na 3 uur heel veel plezier, hè, met Esther Burry. En zij presenteert dus straks meer Hollands hier bij Meer Radio. En ik heb er nog eentje voor je. En dat is deze van No Mercy. Een plaat, ja zeker wel, geproduceerd door Frank Varian. Dit is When I Die. En die staat op nummer 7 in de Amerikaanse hitparade in de maand van het jaar. Ik wens je een fijne dag verder en tot vanavond, hè, om 10 uur bij Nice and Slow.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Esther Burry met Meer Hollands.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Hollands met Esther Burry.
1: Goedemiddag, zondag 5 juli. Dit is Meer Hollands met samensteller en technicus Tom van Dranen. Ik ben Esther Burry en praat muziek aan elkaar. En omdat het de eerste zondag van juli 2026 is, begonnen we vandaag met Julie July van Bert Herink uit 1995. Met Blijf toch bij mij laat Robert Pater opnieuw horen dat hij moeiteloos gevoel en gezelligheid weet te combineren. Het nummer ademt het pure levenslied uit waarom hij bekend staat.

Ik ga naar Frankrijk en ik kom nooit meer terug van de Amazing Stroopwafels. Tja, het is weer Tour de France tijd, dus deze plaat uit 1988 moesten we maar weer eens uit de kast trekken. Tijd in Meer Hollands voor een vrolijk en uptempo nummer dat uitnodigt om mee te zingen. Marco Martinez met Vergeef Me Dan.

85-jarige Ria Valk gingen we terug naar 1965 voor de oudste van vandaag. Als ik de golven aan het strand zie. Was het een zomerhit in 1965? Nee hoor, het was een hit in oktober van het jaar. Nieuw werk van Dennis Jones. Waarom mag ik mijn kind niet zien?

De Meer Hollands Facebookplaat. Leuk om te horen. Mirosu, Tuintje in mijn hart door de Surinaamse Damaru en de Volendamse Jan Smit. Een nummer 1 hit uit 2009. De hoes zie je op de Meer Hollands Facebookpagina met de speellijst van vandaag. En daarop kun je zien dat we nu de vier viltjes gaan draaien met een Rowan Hazen medley.

En zo gingen we terug naar 2011 met Dromendans van Vincent. Gevoelig werk van Chris de Roo met een liedje wat hij heeft opgedragen aan zijn zoon. Met als titel Grote Vriend.

De Vlaamse klassieker van vandaag is van Raymond van het Groene Woud. Warme Dagen komt uit 1992. We gaan de kroeg in met Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.

In 2000 bracht Eddie Zoe het album Succesjongen uit. Bijna was toen de single die in de tipparade bleef steken. Dit was aflevering 905 van Meer Hollands, gemaakt door Tom van Dranen en Esther Beury. Volgende week is Michel Onklin er weer. Ik laat je achter met Frankie Valken met zijn laatst verschenen single Ik dans met jou de Flamengo 2.0. Fijne zondag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
3: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Zondag. Peter Hanegraaf.

0: Kensington bij Meer Radio. Stay.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Voordat de meeste muziek op je zondagmiddag weer losbarst, ga ik eerst Fedor Veldman en Niels Olijerhoek bedanken. Zij hebben Zo Zondag overgenomen tijdens mijn vakantie. En ik zat met mijn gat en jonge gezin op een Grieks eiland. Een resort met all-inclusive, dus ik heb heel veel gegeten. Af en toe gezwommen, van een glijbaan af en dan weer eten. En de vakantie is echt voorbij gevlogen. Mocht jij nog op vakantie gaan, dan ben ik bij deze jaloers op je. En om in de vakantiestemming te komen, of in mijn geval te blijven, is hier Cliff Richard en Summer Holiday.

Vooral als de temperaturen tropisch zijn, hoef je niet te dicht bij mij in de buurt te staan. Want dan zweet ik wel kapot. Don't stand so close to me, the police op meer radio. Vandaag een iets minder zomersdagje in Haarlemmermeer. Aankomende week gaat de zon wel meer schijnen hoor en de temperatuur omhoog. En om toch een beetje in die zomerse sfeer te blijven, zo dadelijk vanaf 4:30 weer een zomerskwartiertje. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. En wat is jouw favoriete zomerhit? Geef hem door, studio@meerradio.nl. Wie weet komt hij dan wel voorbij tijdens het zomerse kwartiertje. Dus jouw zomerse suggestie. Mailen naar studio@meerradio.nl. Nu Zane en Taylor Swift.

0: Meer radio en amigo, chef special. Het zomerskwartiertje komt eraan. En je kan nog steeds je favoriete zomerrit doorgeven. studio@meerradio.nl. En dan is de kans groot dat hij terechtkomt in het zomerskwartiertje. Dus studio@meerradio.nl. En je hoort ook zo Hoeba Stank.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Die krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand.

0: stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

The Reason, Huba Stank. En wat is de reden om het zomers kwartiertje te doen? Ja, het is op dit moment zomer. En het is natuurlijk ook gewoon lekker om een kwartier lang alleen maar zomerse muziek te hebben. Jury die mailt dat Don Omar bij hem op repeat staat, of ik die voor hem kan draaien. Dat ga ik zeker doen na Wham! Club Tropicana in het zomers kwartiertje op Meer Radio Haarlemmermeer.

Lana die kwam op de proppen met Smooth, Santana en Rob Thomas. Een aantal jaar geleden heeft ze in de zomer met een aantal vriendinnen een huisje gehuurd. En ja, dat vond ze heel erg leuk. Dat kan ik me best voorstellen. Dat zal op zijn minst gezellig zijn geweest. De laatste in het zomerskwartiertje op Meer Radio is van Las Ketchup.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappen van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ah, the sweetest thing, you two.
1: Zondagmiddag. Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Er zijn beroepen waarvan je weet als je die gaat doen, dan kleven daar risico's aan vast. Zo ook het beroep van misdaadjournalist of misdaadverslaggever. Dan weet je, dan begeef je in kringen met criminelen. Ja, dat kan gevaarlijk worden. Helemaal als je misdaadjournalist bent in Zuid-Amerika. En ik heb daar zo direct een heel luguber verhaal over. Eerst Calvin Harris en My Way.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

K-pop sensatie Huntrix Golden bij het station van Haarlemmermeer, Meer Radio. Het ene beroep is spannender dan het andere. En sommige beroepen zijn ook levensbedreigend. Zo ook misdaadjournalist. Normaal, als je dan misdaadjournalist bent in Zuid-Amerika, om precies te zijn in Mexico. Vorige maand werd daar op klaarlichte dag een misdaadjournalist onder bedreiging van een vuurwapen door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. En nu is ze teruggevonden. Helaas niet levend, maar in een vat chemicaliën is ze opgelost. En er zijn inmiddels 8 mensen aangehouden. Waaronder 4, en hier schrik ik wel van, waaronder 4 medewerkers van de gemeentepolitie. De gemeentepolitie gewoon. Het zijn mensen die je horen te vertrouwen, maar blijkbaar is dat niet mogelijk in Zuid-Amerika en Mexico.

0: Voornaam Blunt, What's Up? Meer Radio Haarlemmermeer. Een familie in Duitsland ging hun tuin renoveren en die kwamen wel iets heel bijzonders tegen onder de grond. Wat, dat hoor je zo meteen. En ook Hanne Mee en Barry White staan voor je klaar.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40.

0: 30 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Hanna May, Wacht op mij. Meer radio. Heb jij wel eens je tuin gerenoveerd en dat je, terwijl je daarmee bezig was, of je hovenier was daarmee bezig, dat je iets interessants bent tegengekomen onder de grond? Bijvoorbeeld een schatkist of restanten van een dinosaurus. Kan ook. Misschien wel kattenbotten, omdat de vorige bewoner zijn kat daar heeft te begraven. Een familie in Duitsland die heeft ook besloten om hun tuin te renoveren. Ze wilden het wat mooier maken. En onder de grond kwamen ze wel iets heel bijzonders tegen. Namelijk meer dan 1000 menselijke botten en tanden. De politie die heeft gelijk een onderzoek gestart. Maar die gaat niet uit van een misdrijf of van moord, omdat er geen aanwijzingen voor zijn. Toch blijven veel vragen onbeantwoord. Zo is dus nog altijd niet bekend hoe die botten en tanden daar terecht zijn gekomen. Wel worden er vaker botten en tanden gevonden in de grond in Duitsland, maar dan vaak in de buurt van een kerk. En dit huis van de familie staat niet in de buurt van een kerk en er is ook geen begraafplaats in de buurt. Dus ja, het is op zijn minst opvallend, maar ze zijn voorlopig dus bezig met het onderzoek. En wie weet dat daar dan antwoorden uitkomen. Je bent bij Meer Radio, Haarlemmermeer en Let the Music Play, Barry White.
1: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Chicago, You're the Inspiration. Zo zondag zit erop. Vanaf 6 uur veel plezier met Meer Magazine. En nu Outlandish. Aisha op Meer Radio.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Dit is een herhaling op Meer Radio.
5: Tom van Branen.
6: Doei.
7: De jaren 90.
2: Juli
7: 1997.

0: Geïnspireerd op Every Breath You Take van de Police. Dat was Puff Daddy samen met Faith Evans en 112.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goedemiddag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1927. En we gaan terug naar
1: juli
2: 1997.
0: En I'll Be Missing You is een plaat gemaakt ter nagedachtenis aan Notorious B.I.G. De rapper werd vermoord op 9 maart 1997 in Los Angeles, toen hij de afterparty verliet van de Soul Train Music Awards. En die plaat werd dus gemaakt door Puff Daddy, Faith Evans, de weduwe van Notorious B.I.G. en 112. Er staat nummer 1 genoteerd in Nederland. Vanaf 5 juli staat de plaat 5 weken lang bovenaan in de top 40.
3: Dame tomano! Y venga conmigo! Vámonos al

stuck around.

0: Drie nummers uit juli 1997. The Boss van de Braxtons, een oud nummer van Diana Ross. 26 in Nederland op 26 juli 1997. We hebben ook How Bizarre van OMC. Een plaat die veel gedraaid wordt in Amerika. En Ecuador, dat was Sas.
1: Hoi Tom, hey. Hier Dennis Wild.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: 1 juli is met 14,4 graden de koudste dag van deze maand van het jaar. De warmste dag is 11 juli met 20,8 graden. De gemiddelde temperatuur over de hele maand is 17,4 graden. En de gemiddelde neerslag over de hele maand is 2,1 mm. De gemiddelde percentage mogelijke zonneschijn over de hele maand is 36%. Hier is de Verve met... Dit is Sweet Symphony.
2: Juli 1997.

0: En die komt uit de top 40 van juli 1997. Dat was Everybody van de Backstreet Boys.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En wordt vandaag gelezen door Edward Niesing.
2: Met een marathon van plechtigheden, vuurwerk, militair vertoon en demonstraties neemt Volksrepubliek China op 1 juli 1977 het bestuur van Hongkong over van Groot-Brittannië. Vanaf 7 juli wordt Midden-Europa getroffen door hevige regenbuien. In 2 weken tijd vallen meer dan 100 doden en worden duizenden.

Duizenden huizen, scholen, fabrieken, bruggen en spoorlijnen beschadigd. De ellende en de financiële schade in grote delen van Tsjechië, Polen en Duitsland zijn niet te overzien bij de grootste overstroming van de eeuw. Gianni Versace wordt op 15 juli 1997 voor zijn huis in het Amerikaanse Miami Beach doodgeschoten. De dood van de 50-jarige ontwerper schokt de modewereld en tal van beroemdheden die jarenlang door hem zijn gekleed. De vermoedelijke dader, Andrew Cunahan, wordt op 23 juli doodgevonden in een woonboot in Miami. Hij heeft zelfmoord gepleegd. De Duitse wielrenner Jan Ullrich wint op 27 juli de 84e Tour de France. De Nederlandse renners komen er in deze Tour nauwelijks aan te pas. Jeroen Blijlevens wint weliswaar de 6e etappe van De Blanc naar Marennes, maar pas nadat de jury de Duitse renner Erik Zabel na deze rit heeft gedisqualificeerd.

0: Freek de Jonge met Stips. En ze zagen natuurlijk nummer 19 in Nederland. Ze komen binnen op nummer 19 op 26 juli 1997... met Leven na de Dood. Een nummer van Bob Dylan trouwens. En deze plaats zou nummer 1 komen in de Nederlandse hitparade. Het is vandaag de Facebookplaat. De hoes zie je op onze Facebookpagina... met erbij de speellijst van de maand van het jaar. En je hoorde ook de plaat van Sean Colvin. En die staat genoteerd op nummer 7 in Amerika. Met Sunny Come Home. En die hoorde je na Bob van Hansen. Nummer 4 in Engeland in de maand van het jaar.
1: Nieuws uit Haarlem. Meer in de maand van het jaar.
0: José Schuring en Martin Dijkman fietsen 18.000 kilometer op een tandem over de Andes om geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen. En het Midzomerfestival is ondanks de regen druk en gezellig, mede door een optreden van havenzangers. En jongeren uit Haarlemmermeer die gaan een kinderthuis

0: Het Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meer Radio.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. Juli
1: 1997.

0: tonight. De Nederlandse Teaspoon komt binnen op nummer 21 in de Nederlandse top 40 van 19 juli 1997 met Sex on the Beach. We hoorden ook Trisha Yearwood. En Trisha Yearwood staat met How Do I Live, genoteerd op nummer 23 in Amerika op 26 juli. Je hoort ook Bibi Winans samen met Eternal in I Wanna Be The Only One. 7 in Engeland in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar.
0: Die zit erop voor vandaag, aflevering 1927. En we gingen terug naar
1: juli
2: 1997.
0: En straks na 3 uur heel veel plezier, hè, met Esther Burry. En zij presenteert dus straks meer Hollands hier bij Meer Radio. En ik heb er nog eentje voor je. En dat is deze van No Mercy. Een plaat, ja zeker wel, geproduceerd door Frank Varian. Dit is When I Die. En die staat op nummer 7 in de Amerikaanse hitparade in de maand van het jaar. Ik wens je een fijne dag verder en tot vanavond, hè, om 10 uur bij Nice and Slow.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ook vandaag aan het begin van het programma een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En deze keer begon ik dicht bij huis, bij onze eigen megacharts. Met een nummer dat 2 maal een hit werd. Eerst in juli 1965, om het in mei 1980 nog eens vet over te doen. Want toen werd het een nummer 1 hit. 15 jaar na dato dus, Jay and the Americans. En straks nog meer nummers 1 van wat langer, ook korter. Van 5 en de langste van 7 weken aan de top. Eerst hartelijk welkom bij een nieuwe editie van De Zilvergolf hier op Meer Radio. Met onder andere jongste deelnemer ooit, eigenlijk deelnemster ooit, wint het Eurovisie Songfestival. Lang zal Them leven in de Gloria. Four Tops nemen hetzelfde liedje op en Amerikaans goud voor Dobby Gray. Later in het programma de extroetelschijf, dat is die van 5 juli 1977... De Hilversum 3 jocks hadden een match met de voortzetting van Lucifer. De verjaarskalender ligt weer klaar om bekeken te worden. Net als vorige week redelijk bescheiden. De oudste Erik straks aan het eind van het programma ter gelegenheid van zijn 76ste. En de jongste maakte in de jaren 90 en 2000 deel uit van Westlife. In Engeland tussen 1999 en 2003 maar liefst 12 nummers 1. Zover kwam het in ons land niet. Ook niet met If I Let You Go. Shane Vinum, of Phelum, weet ik niet precies hoe je het uitspreekt, van Westlife wordt vandaag 47.

0: En van eind 1999 in Engeland naar het Amerika in 1969... in twee van de drie grote hitparades van de Amerikaanse muziekbladen. Cashbox en Record World in dit geval.
1: Weet je nog wel, oudje?
0: Het love theme van Romeo en Juliet. 2 weken in Amerika, Henry Mancini.

0: wakker worden. Even de tempo erin weer hoor. Het tempo, zeg maar. Want de Noord-Ierse groep Them neemt op 5 juli 1964 Baby Please Don't Go.
1: Baby Please Don't Go. Baby Please Don't Go.
0: En Gloria op. Baby Please Don't Go haalt begin 1965 de 10e plaats in de Britse hitparade. In Nederland wordt Them, mede dankzij het blad Hitweek, in 1967 herontdekt. Op 1 juli 1967 komt Gloria de top 40 binnen. De single blijft op 10 steken. Them bestaat al sinds 1966 niet meer dan, vertelt hun zanger Van Morrison toen aan Hitweek, als die in maart 1967 voor enkele optredens naar Nederland komt. Dit was dat andere nummer. Lang zal Them leven in de GLORIA.

Gevarieerder kun je het programma van vandaag niet krijgen. Ze won er als jongste deelnemster ooit, zeiden ze toen, voor Vlaanderen het Eurovisie Songfestival mee. Logisch dat onze Zuiderburen het liedje ruimschoots kochten, met als resultaat dat ze er 3 weken mee aan de top stond in België. Sandra Kim en J'aime, j'aime la vie, 1986, 5 juli. In de beroemde Hitsville USA Studios in Detroit nemen de Four Tops op 5 juli 1965 It's the Same Old Song op. Binnen 2 weken ligt de single in de winkel. En op 31 juli 1965 komt hij binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt de 5e plaats. En dat is in Nederland nog niet weggelegd. De helft minder, de Four Tops. Op nummer 10 hier.

Parade. Bette Midler en The Rose. En één week is bescheiden bij de langere die nog gaan komen. Maar eerst... Op 5 juli 1975 komt Long Hot Summer van Galaxy Lynn binnen in de top 40. De single behaalt later de 16e plaats. Galaxy Lynn is in 1974 opgericht door componist, gitarist Robbie van Leeuwen van Shocking Blue en The Motions. En Rudy Bennett is zijn voormalige collega bij The Motions en die is de zanger. De groep bestaat maar 1 jaar, want het bleef bij 1 hit.

zelfs zeggen, kinderarbeid is verboden. Maar ja, toen deze jongetjes 16, 14 en 11 waren, hadden ze al een nummer 2 hit hier in Nederland. Isaac, Taylor en Zach Hansen, de drie broertjes die met het nummer M-Bob ook nummer 1 stonden bij onze zuiderburen in Vlaanderen dus. 5 juli 1997. En 34 jaar daarvoor, Drift Away van Dobie Gray wordt op 5 juli 1973 goud in de Verenigde Staten. Single is dit voor de statistici op 24 februari 1973 binnengekomen in de Billboard, bereikte 5e plaats. Een nieuwe versie van Drift Away van Dobie Gray en Uncle Cracker is in 2003 goed voor een 9e plaats in de Amerikaanse hitparade. Maar dit is het origineel. Goud op 5 juli 1973.

In Londen gaat op 5 juli 1973 Live and Let Die in première. Dat is de eerste James Bond-film waarin Roger Moore de hoofdrol van geheimagent 007 speelt. Jane Seymour is de tegenspeelster. De première wordt bijgewoond door Princess Anne. James Bond-fan in Nederland moet er nog even geduld hebben. Hier gaat Live and Let Die vanaf 13 december 1973 in de bioscopen draaien. Op 18 juni 1973 is de titelsong van Paul McCartney en Wings uitgebracht. En die single komt op 25 augustus 1973 binnen in de top 40 en bereikt de 27e plaats.

Ja, Maggie's Ambitious Mother. Door Match. Leuk gekozen. Match was een afsplitsing van Lucifer. Vandaar Match. Want dat is de Engelse vertaling van Lucifer. De Jocks van Hilversum 3 waren wel te spreken over het groepje. Dat werd geformeerd door Hans Vermeulen. En dat was ook duidelijk te horen. En maakte naar de troetelschijf van 5 juli 1977. Zometeen naar de langsgenoteerde nummer 1. Is met een wat ruwe stem en mooie ogen. En de kraste knar van de verjaarskalender. Maar eerst nog even dit. Ernie K. Doe, die overlijdt op 5 juli 2001 in een ziekenhuis in New Orleans. De zanger is eigenaar van een club in de Franse wijk van New Orleans, waar hij iedere zondag zelf optreedt. Heeft in 1961 nummer 1 notering in de Verenigde Staten met Mother, nee, niet Maggie's Ambitious Mother, maar Mother-in-Law. Ernie Doe, dus overleden op 5 juli 2001, was 65.

0: En daar is hij dan, de langst genoteerde...
1: Nummer 1.
0: Beetje gekartelde stem over mooie ogen, riep ik. 7 weken lang nummer 1 vanaf de datum van vandaag in 1981. In Zwitserland, Kim Carnes en Better Davis Eyes.

In Amerika goed voor 20 hits, waaronder 3 nummers 1. Niet in Nederland heeft hij dat gehad. Wel een leuke hit met Hip to be Square. Huey Lewis van de Nieuws is de krasste knar van de verjaarskalender. Hij wordt vandaag 75.

Yeah, it's hip to be square and it's hip to be having your birthday. We zouden nog net zo de keer gaan op zijn verjaardag. Nou, hoe dan ook. We gaan het programma wat rustiger afronden. Met een nummertje 1, nog iets bescheidener dan die 7 weken van Kim Carnes daarnet. There be sad songs that make you cry. 1986 in Canada. Maar ook in de Cashbox in Amerika. En de Billboard. In 3 hitparades 1, Billy Ocean. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Hey, hey. Splinternieuw.
4: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
4: Hey, hey.
5: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: gooi het er maar uit, jongen. He? Ik heb maar synthpop van Duran Duran. Met de funky gitarist van, wie anders, Nile Rodgers. 40 jaar na hun samenwerking met dit The Reflex. Volgens zanger Simon Le Bon is de track disco voor de jaren 20. Dat is mooi. En draait het om vrijheid, positiviteit en openheid in een verdeelde wereld. En vandaar de titel Free to Love. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij vers geperste muziek en vitamine. Terwijl splinternieuw, meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echte splinterdip voor je. Die nieuwe plaats waar je van gaat glimmen. Wat een goeie. Zoiets. De splinterdip voor de komende week past qua geluid wel wat bij de vorige. Want waar de Temples voorheen vooral bekend stond om hun traditionele retro psychedelische gitaarrock, markeert dit nummer een duidelijke verschuiving naar elektronische muziek, dansbare ritmes en synthesizer gedreven cyberfunk. Wat zeg je allemaal, Jeroen? Ja. Het staat op hun vijfde studioalbum, getiteld Bliss. En het heet Glimmer.
1: Dit is de splintertip van deze week.

noem het indie singalong. Dat mag. Dit nieuwe werk van This is Lorelei. Het is een eerbetoon aan een markant figuur uit een lokale bar. Deze Billy verdween plotseling in 2022. Waarna Amos hem in dit nummer vereeuwigt. Als een legendarische zanger die geen videoscherm nodig had, omdat hij alle teksten al kent. Al dus dit Billy Came Back. Zakt iemand die niet kan wachten? Ja, heb ik ook wel eens. Maar eerst een luchtige, melancholische single van de Brits-Braziliaanse singer-songwriter Liana Flores. Die bossa nova-invloeden mixt met verfijnde pop en folk. Flores legt uit dat de track gaat over hoe de wereld gewoon doordraait. Wat er van binnen ook bij je speelt. So it goes.

Een zomerse deep house nummer van het bekende Amsterdamse DJ en producers duo Dem Swindle. En dat zijn Lars Dalers en Maarten Smeets. Aangenaam kennis te maken. Het is de allereerste release op een speciaal opgericht platenlabel. Ontstaan uit een samenwerking met het bekende whiskymerk Monkey Shoulder. Het heet Can't Wait. Het is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar. Dus onze DJ's kunnen daar flink mee experimenteren en knippen en plakken en zo. Ja. Straks een splinternieuw op meer radio, het nationale en internationale nieuws. En daarvoor een seizoensgebonden tip van Claire Rozenkrans. Die trouwens ook haar eigen naam eer aan doet. Water the Flowers. Maar eerst een melancholische indie-poptrack van de Amerikaanse singer-songwriter Kivian Creamer. Een lied over de onzekerheid die achterblijft wanneer, wanneer een ex-partner een vreemde is geworden. Oh, dat zal wel. Maar nog steeds door je hoofd. Oh, maar nog steeds door je hoofd, folks. En dan komt de vraag op: does it still mean something?

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

welkom bij het volgende half uur van Splitterio. Trapt af met de vierde en allerlaatste single van hun zesde studioalbum Monkey Minds. Het staat voor een rusteloze geest die van gedachte naar gedachte springt. En niet kan stoppen met malen. Ja, dat als s'avonds is, je net in bed ligt. Goed. Deze track heet Lights Out, weerspiegelt dit thema dus en nodigt uit om de eindeloze gedachtenstroom in jou stop te zetten. En letterlijk en figuurlijk het licht uit te doen. Nou. Oh, op die manier. Ja, nee. Ja, je kan dat ook weer verkeerd opvatten. Nee, gewoon het echte, het lampje uitdoen, zeg maar. Nou goed, laat maar. Straks iemand die beweert dat zijn lichaam er nog niet klaar voor is. Ja. Arrest. Ja, vele oudgedienden gingen aan voor met nieuw werk. Paul McCartney, Rolling Stones. Tot straks hoorde je Duran Duran. Bellamy Brothers. Het volgende uur heb je nog... Hoi, drie gasten. Snoop Dogg en Chaka Khan. Nou, ga zo maar door. En nu is de Queen of Pop daar met haar gloedje nieuwe plaat. Confessions number 2. Daarop kunnen we dansen met dit Dansteria.

Oh, hier zit. Het beschrijft, of beter het bezingt, hoe fysieke onzekerheden een barrière kunnen vormen bij het aangaan van intieme relaties. Of voor het toelaten van een nieuwe liefde. Ja, ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad, maar goed. Daarover gaat dit My Body Isn't Ready van Shane Boos, die we beter kennen als Somber. En het dient trouwens als derde single van zijn aankomende tweede studioalbum, getiteld Do Not Read This Journal. Dan naar de versgeperste muziekvitamine van de Brits-Ghanese singer-songwriter Nectar Woods. Ze kwam met deze neo-jazz track met de metafoor Rozen in het donker. Dat een levendig beeld schetst van een relatie die langzaam verwelkt, oh jee, door een gebrek aan aandacht en affectie. Hier is Roses in the Dark.

Critici omschrijven dit nummer als een zonnige, energieke track met een sterke 70s disco invloed. En die doet denken aan het kenmerkende geluid van het Habibi funk genre. En wat is dat? Dat is waarbij traditionele Arabische melodieën en klanken worden gecombineerd met westerse genres uit de jaren 60, 70 en 80. Dit was Cairo FM van de in Londen wonende Aluja. En je vindt het op haar debuutlangspeler Zero. Verder met Gracie Abrams, die graag wat aandacht wil voor haar niet zo prettige leventje. Onder de titel Look at My Life. Nou, vooruit, even dan.

dan zien we dat het eerste uurtje Splinternieuw er bijna op zit. We gaan even naar het nieuws. En daarna Nederlands... Oh nee, wacht even. Daarvoor Nederlands werk van Iris Jean. Ze kwam met deze liefklikkende single 2-2.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
6: Hey, hey.
2: Splinternieuw.
6: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
6: Hey, hey.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ja, lofzang op plezier maken zou je dit kunnen noemen. Met Chaka Khan en Snoop Dogg. Zitten ze bij elkaar, die hebben een feestje. Dit was Boogie's in My Soul. Welkom bij het tweede uur van Splitter, je hoort meer radio. Ik heb nog een klein uur vers geperste muziek en vitamintjes voor je. En zoals gebruikelijk nu de Splitterriep van de afgelopen week. Die is van de Franse saxofonist en componist Laurent Bardin. Die kwam met een EP'tje, Prologue. Het bevat een kenmerkende mix van moderne jazz, vintage synths en hypnotiserende popgrooves. En het is te horen bij dit Finest in Town.

Laser, het nieuwe album Panaké van de Nederlandse Céline Cairo. Een album waar we eerder voorproefjes van draaiden en dat een langspeler is geworden met de dromerige en gelaagde indie folk. Wat nog meer, melancholische synthpop en elektronica met akoestische gitaren en een subtiele disco-vibe. Jawel. Haar nieuwe single is dit Feel. Ik voel hem. Goed. Straks is er iemand jarig. Gefeliciteerd. Maar eerst een terugkeerder. Een weer naar huis schijf. Omdat de track al eerder uitkwam in april en toen ook al draaide. Maar toch een gloedje nieuw, omdat hij staat op het kerstverse dubbelalbum Saturday Night, Sunday Morning. En dat kun je overigens ook op de zondagavond draaien. Je hoort Mutual. Zoals de titel al zegt, over het herkenbare spel in de liefde, waarbij niemand als eerste kwetsbaar durft te zijn.

Canadees-Marokkaanse singer-songwriter Fauzia bracht haar deluxe albumproject Film Noir Fin uit. En daarvan hoorde je Birthday. Nou, dat is leuk, zul je zeggen. He, gezellig. Maar in dit geval gaat het over het ophangen van feestversieringen voor iemand die vervolgens arrogant op je neerkijkt. Nou ja, zeg. Slank voor dank, hè? Maar goed, straks in Split 3 hoor, meer radio. Het nationale en internationale nieuws. En daarvoor Graham Perez. Met zijn nieuwe track After All. Er is een mix van psychedelische folk rock en jungle pop. Gekenmerkt door de 12 stringgitaren en warme samenzang. Ja, het doet mij denken aan de jaren 70. Ik ben een kind van de jaren 70 vandaag, hè? Deze klanken die afkomstig zijn van de langspeler Just a Day van de Britse country en lo-fi band The Hanging Stars. En daarvan hoor je All Your Yesterdays. Dat zijn er behoorlijk wat in mijn geval.

0: weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

luisteren, dames en heren. Welkom bij het volgende half uur van Splinter Nieuwe. Trapt op met deze knaller van Placebo. De band die het album Recreated bracht. Een volledige reconstructie van hun baanbrekende titeloze debuutalbum uit 1996. Treden van, je raadt het al, het 30-jarig jubileum. En de klassieke alt-rots rocksingle Teenage Angst is er een van. Verder met een prettig stukje retro-soul van het Britse soul-collectief The 745's. Met de gastvocalen van de zangeres Nicole Barrick. Je vindt het op een versgebeste deluxe editie van het album Spin-Off. Geïnspireerd door legendarische soul-huisbands. Van Motown tot Big Crown maakten ze dit I Want You, Say You're Mine. Duidelijk.

een tijdje geleden dat we van de Nederlandse singer-songwriter Sabina Stark hoorden. Hoe dan ook. En daar gaat het om. Er is nieuw werk van mevrouw dat deel uitmaakt van haar theatertournee Weather the Storm. En dit was Prove Me Wrong. Nou, dat ga ik niet doen. Wat? Hij zit nu. Oké. Dan naar nog zo'n band. Die klinkt als uit de jaren 70. The Melons. Het is het voorproefje van hun tweede album, A Giant Leap. En dit is Things Go By.

Ja, zijn we er. Mooi. De Britse pop- en new wave band Haircuts 100. Een stel mannen op leeftijd. Zoiets als ik. Die na 40 jaar de kelen schrapen en hun instrumenten uit de mottoballen haalden. Het resulteerde in dit Boxing the Compass. De schrijver van je hoorde, come back to me. Please. Dan naar een van de centrale nummers op zijn debuutalbum. Getiteld My Mess, My Heart, My Life. Ja, de fans weten dan dat ik het heb over het nieuw verschenen album van Miles Smith. Waarvan we dit Lifetime draaien.

tot zover. Ja, oh. En tot zover Miles Smith. Ja, ik schrik ervan dat hij bijna zegt. Ah, zegt. Ja, het zit er bijna op Splinterview met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende zondag zijn we natuurlijk weer tussen 8 en 10 op BN Radio. Zometeen gaat Tom Verdraden verder met heerlijke rustige muziek. Dat is Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. De uitsmijter deze keer is een voorgerechtje van de Zuid-Koreaanse meidengroep Idol. Ja, het komt te staan op het mini-album We Made. En dit nummertje heet Crow. Dag allemaal.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dralen.

0: Eric Clapton en Wonderful Tonight. En dan schreef het in 1977 voor zijn toenmalige echtgenote Patty Boyd. En dat is weer de ex van George Harrison.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: A Wonderful Tonight van Eric Clapton werd pas in 1988 een grote hit hier in Nederland. Het zijn leuke weetjes om te weten in dit programma.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Wat ook leuk is om te weten is dat wij na 10:30 een 2 van 1 draaien. En die is voor de Dire Straits straks. Maar nu eerst een mooie voor Rob de Nijs. We gaan terug naar 1980. Het is van een van zijn vele albums. Dit is Zonder Jou.

Beschrijven 1994. Houston Adour en Nene Cherry met 7 Seconds. Er is 7 seconden nodig voordat een kind wordt geboren dat uit de baarmoeder komt. Deze kwam dus in 1994 en deze komt uit 1982. Het is Roxy Music met Avalon. En zometeen hoor je ook Lofty met From the Start en The Rolling Stones.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gallant has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst. Maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Het is toch niet te geloven, hè? Maar deze komt alweer uit 1974 van Dolly Parton. Dat was Jolene. En het is er nu tijd voor iets heel anders hier bij Meer Radio. Namelijk het volgende.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Inderdaad, het is tijd voor de 2 van 1. We zijn tenslotte na 10:30, hè? Dit is So Far Away van de Dire Straits. En zometeen hoor je ze ook. Tenslotte is het de 2 van 1. Ticket to Heaven.

Uit 1972, Michel Fugain in de Big Bazaar en Une Belle Histoire. En zij komt uit Israël. Noah, dit is Beautiful That Ways.

En na Noah in 1997 met Beautiful That Way hoorde je Younger Days van de Nederlandse band Fatal Flowers. En die plaat kwam uit 1986. En ook was dat net Robbie Williams met She's the One. En nu tot het NOS-journaal van 11 uur. Deze van Dido. Dido Armstrong heet ze eigenlijk. Dit is Thank You. Tot zo.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Schrijven 1986 voor Swing Out Sister uit Engeland en Breakout.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Ook in dit uur hebben we weer mooie muziek voor je. Wat te denken van na 11:30 Suzanne Vreek voor Gerda. En dan nog mooier.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Benny Nijman. Maar nu terug naar 1976 met Boudewijn de Groot. Dit is de kinderballade.
2: Hij was 12, had rappe leden. Jongen uit de Hof van Ede. Als hij lachte.

1988 verpletterde zij de wereld met haar geluid. Tracy Chapman. Ze bracht een prachtig album uit. En dit was de titelsong van dat album, Fast Car. En nu Kevin DeGraw. Een akoestische versie dit keer van Follow Through. En zometeen hier ook Bertha Midler en Barry Hay.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Deze zomer treden ze veel op zomerfestivals. Ik heb het natuurlijk over Suzanne Freek. En ze zijn er ook iedere avond als ik Nice and Slow presenteer. Speciaal voor mijn lieve Gerda zingen ze dan als het avond is.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Schatje, wel te rusten. Oeh, hey, hier is Benny Nijman voor je. Is ook mooi, hè? 1985. Zolang je bij me bent. En zometeen hoor je ook als tweede. Uit 1979. Een vertaling van een liedje van Yves Dutheil. Het heet dan De Ode aan Maastricht. Benny Nijman.

Laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van me.

0: De Italiaanse Diola Cinquetti. Zij won in 1964 als heel jong meisje het Eurovisie Songfestival met Nonno L'Età. En het was het weer voor vanavond, Nice and Slow. Ik heb er nog drie voor je. Make It a Memory van Danny Vera en Cressip. Look Me in the Heart van Tina Turner. En Fire and Rain van James Taylor.
1: Hey, how are you?
0: Wel trust, hè?

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.

0: In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29.